0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: In Brussel heeft de politie een grootscheepse controleactie gehouden tegen criminaliteit en drugsgeweld. Daar namen 550 mensen aan deel, onder wie 450 politiemensen en voor het eerst ook 70 militairen. Er waren controles in stations, op de bussen en in verschillende wijken. De actie was al gepland, maar kreeg extra aandacht na de recente schietpartijen in de hoofdstad. Zwitserland is zwaar getroffen door hevig onweer met tientallen gewonden en veel schade. In Zurich raakten zo'n 40 mensen gewond door grote hagelbollen, onder wie veel kinderen. Lokaal waren de hagelstenen tot 6 centimeter groot en er waren rukwinden tot 142 per uur. De grote bosbrand in Fontainebleau bij Parijs is officieel geblust verklaard. De brand verwoestte met juli zo'n 2000 hectare bos, ongeveer 10% van het natuurgebied. Sommige delen blijven voorlopig afgesloten voor de veiligheid en het herstel van de natuur. Thibaut Vivey en Aaron Andries hebben brons veroverd in de dubbel 2 op het WK roeien in Amsterdam. Het Belgisch duo eindigde na een sterke inhaalreis als derde, achter Nederland en Servië. Het is de eerste Belgische WK-medaille in het roeien sinds 2018. En voor Andries en Vivey is het ook hun eerste medaille op een WK of een EK. Kans op regen bij minima rond 17 graden. Daarna krijgen we een regenachtige zaterdag, vooral in de namiddag. Temperatuur rond 21 graden. Zondag bewolkt met lichte regen bij zo'n 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Van boterzacht tot staalhard.
5: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Bewust niet geluisterd.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0400 88 00 26.

0: BNL Nieuws.
1: De dodentol na de zware overstromingen en de vloedgolf in Nepal blijft oplopen. Al zeker 623 mensen zijn overleden. 2500 zijn nog vermist, onder die nog altijd 3 Belgen. En Nepal vreest voor een nieuwe ramp, want op de grens met Tibet hebben overstromingen geleid tot een nieuw stuwmeer bij een riviermonding. Voorlopig tegengehouden door puin. Er is 3 dagen na de ramp wel nog een jongetje van 8 teruggevonden. Hij kon zichzelf redden door in een boom te klimmen. In het Verenigd Koninkrijk is een 40er omgekomen toen een houten bord omviel op een festival. Er raakten ook 6 mensen gewond. Het festival is meteen stopgezet. De VS en Venezuela hebben een akkoord over meer dan 65 miljard vaten olie uit de Venezolaanse reserves. Dat schrijft de Amerikaanse president Donald Trump op zijn sociale media. De VS zouden de controle krijgen over 1/5 van de totale oliereserves van het land. Trump noemt het zelf het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. De oppositie in Venezuela noemt het een gigantische landroof. IJsland houdt vandaag een referendum met de vraag of het land onderhandelingen moet opstarten voor toetreding tot de Europese Unie. Die aanvraag deden ze 17 jaar geleden al en ze geldt nog altijd. De huidige premier had een referendum beloofd en ze roept IJslanders op om te gaan stemmen. Het referendum komt er nu versneld na de Amerikaanse dreiging om Groenland in te nemen. En dan voetbal. Racing Genk heeft nieuwkomer SK Beveren verslagen met 4-0. Genk staat nu voorlopig gedeeld derde met 7 punten. Beveren is 11e met 3 punten. En basket. De Belgian Cats hebben in Oostende hun voorlaatste oefenmatch voor het WK nipt gewonnen van Japan. 78-77. Nadat de Cats bij de rust nog 12 punten voorsprong hadden. Morgen oefenen de Cats opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar het WK in Berlijn. We beginnen droog, maar er komt vanmiddag wel regen aan bij 23 graden. En vanavond kan het onweren. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag regen en wind.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL, Curated Sound Real Connection.

11 Emmy Awards en geldt als misschien wel de grootste sitcomregisseur ooit. Hij regisseerde meer dan 1000 afleveringen televisie. Hij stond bekend om zijn live audience aanpak. Werd vaak ingehuurd voor pilots omdat hij shows op de rails kon zetten. Van Taxi and Cheers tot Friends and Will and Grace liep James Burrows' carrière vrijwel synchroon met de geschiedenis van de moderne sitcom. Hij was niet alleen regisseur, maar vaak ook de toonzetter die bepaalde hoe een serie zou werken. James Burrows werkte aan meer dan 40 sitcoms. Hij had meestal één van drie rollen die van architect, zoals bij Cheers en Will and Grace. Of hij was de launcher, de pilot regisseur, zoals bij Friends en Big Bang Theory. Hij was ook een verfijner, zoals bij Taxi, Frasier en Mike and Molly. Hij verbindt alle generaties sitcoms van de jaren 1970 tot de jaren 2020. Hij beïnvloedde bijna elk groot sitcom-tijdperk. En dat gaan we vandaag even vieren. En we beginnen met de Mary Tyler Moore Show. Mary Tyler Moore in de rol van Mary Richards vertolkte een vrijgezel van in de 30. Niet getrouwd of gescheiden en ook niet op zoek naar een man.

drie vaste patiënten die Bob het vaakst ziet, zijn de cynische kleingeestige en de Rodderse vastgoedmagnaat Elliot Carlin, de slappe voormalige kok bij de Amerikaanse mariniers Emil Peterson en de rustige, gereserveerde Lillian Bakeman, een oudere vrouw die het grootste deel van haar sessies doorbrengt met breien. Bob Newhartshop.

Rhoda verhuist van Minneapolis, waar de Mary Tyler Moore Show zich afspeelde, naar New York. Ze leert Joe Jarrett kennen en trouwt met hem in een special die een uur duurt. Deze aflevering was een van de meest bekeken episodes uit seizoen 1974-1975. Het huwelijk houdt evenwel niet stand. Aan het begin van het derde seizoen scheiden ze.

levensvijand van Phyllis was moeder Dexter, die al een stuk in de 80 was en de enige was die Phyllis op haar plaats kon zetten. In een periode, in een episode liever, in 1976 trouwde moeder Dexter, gespeeld door Judith Lowry, met de ongeveer even oude Arthur Lenson, gespeeld door Burt Mustin. Beide stierven binnen de 2 maanden nadat de aflevering werd uitgezonden.

In de meeste afleveringen volgen we de journalisten die door Lou Grant op pad zijn gestuurd. De schrijvers van de serie deinsden er niet voor terug om controversiële onderwerpen aan te pakken. Issues als alcoholisme, prostitutie, daklozen, homoseksualiteit werden afgewisseld met milieuverontreiniging en onbetrouwbare kerncentrales.

0: Laverne and Shirley, een spin-off van Happy Days, heeft Penny Marshall en Cindy Williams in de hoofdrollen als Laverne DeVazio en Shirley Feeney. Twee vriendinnen en kamergenoten die eind jaren 50 tot begin jaren 60 in Milwaukee, Wisconsin als flessenafsluitsters werken bij de fictieve Schott's brouwerij. Vanaf het zesde seizoen verplaatst de serie zich naar Burbank, Californië en dan spreken we over de jaren 60, halverwege de jaren 60 in Laverne en Shirley.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Schlemiel, Schlemazel.

Taxi werd genomineerd voor 31 Emmy Awards en won er daarvan 18. Daarmee werd het de serie met de meeste Emmys tot dan toe. Daarnaast werd de serie 25 keer genomineerd voor een Golden Globe, waarvan ze er 4 won. Andy Kaufman, die de rol van Latka Graves speelde, creëerde zelf een taal voor Latka. Kaufman speelde overigens niet met veel plezier in de serie. Hij vond soaps de laagste vorm van amusement. Het personage Latka zou hem in zijn verdere carrière blijven achtervolgen. De muziek, zowel de titelmuziek Angela als de achtergrondmuziek, werd gecomponeerd door toetsenist Bob James.

Best of the West kende een moeizame start, doordat de pilotaflevering aan de Westkust werd uitgesteld vanwege een speciale uitzending op donderdag van een wedstrijd tussen de Pittsburgh Steelers en de Miami Dolphins, die langer duurde dan gepland. Hoewel de westelijke markten niet onder de uitzendregels van de NFL vielen en de wedstrijd, een 30-10 overwinning voor de Dolphins, die al vroeg beslist was, vroegtijdig hadden kunnen afbreken, kozen de meeste ABC-zenders ervoor om de wedstrijd toch in zijn geheel uit te zenden en de aflevering te vervangen door een lokale nieuws dat vroeg begon. Door dit incident werd de aflevering van de serie de pilotaflevering van de serie een flop en de kijkcijfers hebben zich nooit meer hersteld voor deze eigenlijk wel uitstekende Best of the West.

Zowel Coach als Woody zijn nogal naïeve personages, hoewel Woody in het verloop van de serie een stuk snuggerder wordt. De ietwat zenuwachtige Diane Chambers is een serveerster in de kroeg die er zo nu en dan een relatie op nahoudt met eigenaar Sam Malone. Zij is ietwat dramatisch, hyper-idealistisch en daarom soms wat wereldvreemd, wat bij tijd en wijle behoorlijk op andermans zenuwen kan werken, met name op die van Sam. Ze kan het niet vinden met de nuchtere Carla, een gehaaide collega-serveerster die niet op haar mondje gevallen is. Stamgast Noam is een loser die ieders sympathie heeft. Veelal zonder baan, altijd bier drinkend en met een voortdurend bij het café uitstaande rekening. Hij zit stevast op zijn vaste barkruk op de hoek. Naast hem zit meestal zijn maatje Cliff Claven, een postbode die bij zijn moeder inwoont en accelereert in het debiteren van onwaarschijnlijke weetjes en feitjes. Stamgast Fraser Crane is een psychiater die soms zonder, soms met zijn vrouw Lilith het café bezoekt.

Voor hun bijrol als Selma Hacker en Dan Fielding werden Selma Diamond en John Larroquette allebei genomineerd voor een Golden Globe. Daarnaast werd Night Court in totaal 31 keer genomineerd voor een Primetime Emmy Award, waarvan Larroquette die voor beste bijrolspeler in zowel 1985, 86, 87 als 1988 daadwerkelijk won. Verder werden er nog 3 toegekend voor de montage van de aflevering Her Honor, het camerawerk voor de aflevering Yet Another Day in the Life en het geluid van de aflevering The Last Temptation of Mac.

In Stand By Your Man, de 13e aflevering van het eerste seizoen van Dear John, heeft Cleven Little een gastrol als een homoseksuele man die nog niet uit de kast is gekomen en wiens huwelijk met een vrouw net is gestrand. Zijn vertolking leverde hem in 1989 een Primetime Emmy Award op voor beste gastrol in comedieserie tijdens de 41ste Primetime Emmy Awards. Judd Hirsch won in 1989 een Golden Globe voor beste acteur in een comedie en werd het jaar erop opnieuw genomineerd.

Verschillende personages uit de sitcom Cheers hadden een gastoptreden in Wings. Rebecca Howe, Lilith Sternen-Crane, Fraser Crane, Norm Peterson en Clifford Claven.

1990, nadat de serie 3 van de afgelopen 4 jaar op maandagavond was uitgezonden, besloot NBC geen gevolg te geven aan een overeenkomst met Lorimar Productions, waarin stond dat het netwerk voor 1 april de verlengingsopties voor de serie moest uitoefenen. Hoewel de serie nog steeds behoorlijke kijkcijfers haalde, verklaarde NBC dat het ervoor had gekozen om The Hogan Family niet te verlengen. De serie werd vervolgens door CBS opgepikt voor het 6e en laatste seizoen.

Kate McCory, een zakenvrouw uit New York City, keerde terug naar haar geboorteplaats Hadley Cove, Texas, een vissersdorpje aan de golfkust. Maar bleef daar uiteindelijk om de aas- en hengelsportwinkel van haar vader Walt te redden van projectontwikkelaar Wade Prescott, Kate's ex-vriend. En dat allemaal in Down Home.

vier hoofdrolspelers waren stuk voor stuk ervaren toneelacteurs en hadden elkaar leren kennen tijdens hun optredens in diverse toneelstukken van August Wilson op Broadway. Nadat in februari 1992 een succesvolle live-aflevering was uitgezonden, kwamen de producenten en het Fox Network overeen om elke aflevering van het tweede seizoen als live-uitzending te vertonen. Een Fox-directeur zou hebben gezegd dat rock voor het publiek niet live aanvoelde, omdat die acteurs zo goed waren dat ze nooit een fout maakten.

De relaties die centraal staan per aflevering veranderen enigszins gedurende de serie. Bij het begin ligt de focus vooral op de relatie tussen Frasier thuis met zijn vader en Daphne. Omdat Niles een breakout character is, wordt de focus ook gericht op de wedijverende relatie tussen de twee broers en de relatie tussen Niles en Daphne. Tegenover het snobisme van de broers heeft hun vader een doe maar gewoon houding. Andere steeds terugkerende onderwerpen zijn Niles' echtgenote Maris, die nooit als personage te zien is, de kunstjes van het hondje Eddie, die promiscuïteit van Ross, de ontwapenende naïviteit van Daphne en het eigenaardige groepje collega radiomakers van Frasier's. Maar ook de luisteraars die opbelden naar zijn programma's, waaraan vaak beroemdheden onder wie Sid Caris, Ben Stiller, David Duchovny, Helen Mirren, Cindy Crawford, John Lithgow, Kevin Bacon, Malcolm McDowell, Billy Crystal, Halle Berry, Jill Clayburgh, Jodie Foster, Jerry Orbach en Elijah Wood hun stem leende. Hey baby,

Will Frentz zich afspeelt in Manhattan's Greenwich Village, is deze opgenomen in Californië. De buitenkant van het centrale gebouw is echter wel gefilmd in Manhattan op Grove en Bedford Street in The Village dus. Geen enkele scène waarin acteurs te zien zijn is opgenomen in New York. Zelfs de opening van het programma is opgenomen in een fontein op het terrein van Warner Bros. In Californië. Gedurende bijna het hele eerste seizoen was er geen straat buiten Central Park te zien. De crew had de ramen wazig gemaakt en had enkele planten voor de ramen gezet.

Nieuwsradio was geheel rond de personages geschreven. Het feit dat de serie zich op een radiostation afspeelde was een bijkomstigheid. Daarbij richtte de serie zich op een vrij klein kerngroepje werknemers die alle aandacht krijgen, hoewel de omroep nog veel meer werknemers heeft. Over dit verschijnsel werd herhaaldelijk grappen gemaakt in de serie zelf.

Caroline's succes als striptekenaar komt in het hele eerste seizoen duidelijk naar voren. Haar stripfiguur krijgt een ballon in de Macy's Thanksgiving Day Parade. Er is een park naar haar vernoemd in haar geboorteplaats Peshtigo, Wisconsin. En ze krijgt zelfs een aanbod van een ontbijtgranenmerk. Als kind tekende ze gewelddadig afbeeldingen van haar broer Chris. En nadat ze haar studie had afgebroken, begon ze te krabbelen tijdens een baantje als tekstschrijfster. Het duurde minder dan 5 jaar voordat haar strip landelijk werd gepubliceerd. En ze verscheen zelfs in The Today Show.

0: Boy, I just love modern technology.
1: Om zichzelf niet te veel in de schijnwerpers te zetten en hun onderzoek zo grondig mogelijk te doen, gaan ze gewone aardse taken vervullen. Dick geeft les op de Universiteit van Pendleton als professor in de natuurkunde. Sally wordt huisvrouw. Tommy gaat naar de middelbare school en Harry hangt de hele dag voor de televisie. Harry is het aanhangsel van de groep. De enige reden waarom hij mee mocht op deze missie is een ingebouwde chip die de anderen toelaat te communiceren met hun leider, The Big Giant Head, die soms ook op inspectie komt. Een gastrol van William Shatner. Dit is uiteraard Third Rock from the Sun.

Fired Up was Gwendolyn Lennart de belichaming van het begrip egocentrisch. Nadat ze was ontslagen bij haar baan bij een groot bedrijf, moest ze wel bij haar voormalige assistente, de pittige Terry Reynolds, intrekken en samen met haar een nieuw promotiebedrijf opzetten. Terry en haar broer Danny deelden een loftappartement bovenop een klokkentoren in New York City en Danny werkte als barman bij Clockworks. Clockworks was eigendom van Guy Mann, een doorsneeman die Gwen hardnekkig het hof maakte.

einde van elke aflevering van Dharma en Greg verschijnt er voor een kort moment een tekst die enkel te lezen is wanneer het programma opgenomen is en gepauzeerd wordt. Deze Vanity Cards werden geschreven door producent en medebedenker Chuck Lorre om zijn persoonlijke mening over een onderwerp te geven. Later verschijnen deze Vanity Cards ook bij andere shows als Two and a Half Men en The Big Bang Theory.

De serie begint wanneer Will een relatie van 6 jaar achter de rug heeft en Grace samenwoont met Danny. Will woont in een luxe appartement op Manhattan, de hoofdset van de serie, waar zijn goede vriend Jack hem regelmatig komt bezoeken als hij weer geen slaapplaats heeft. Als Danny Grace een huwelijk vraagt, komt Will tussen beiden. Hij vindt dat Grace beter verdient. De twee krijgen een hoogoplopende ruzie die ze uiteindelijk weer bijleggen.

In de serie speelt Christina Applegate de rol van alleenstaande moeder Jessie Warner, die haar 12-jarige zoon Little John opvoedt in Buffalo, New York. Ze werkt voor haar dominante vader in een bar. Jessie's geliefde, een Chileen genaamd Diego, krijgt een rivaal wanneer haar ex-man naar de stad komt, vastbesloten om haar terug te winnen. In het tweede seizoen wordt Jessie verpleegster en draaien de verhalen om haar vrienden in plaats van om haar familie.

Alfred Molina speelt Jimmy Styles, een echtgenoot, vader, zoon, ex-echtgenoot en schoonzoon, die met een aantal vrouwen onder één dak woont. Ladies Man werd voor het eerst uitgezonden op 20 september 1999 en liep 2 seizoenen lang op CBS. Betty White speelde een bijrol in de serie die wellicht het meest memorabel is vanwege de hereniging van White met haar beide medespelers uit The Golden Girls, Rue McClanahan en Estelle Getty, waarbij Getty haar rol als Sophia opnieuw vertolkte in een van de latere afleveringen.

eerste instantie was Charlie Sheen een van de hoofdrolspelers. Door drank- en drugsproblemen van Sheen werd de serie in 2011 tijdelijk stopgezet. Alhoewel er in 2010 al contractueel werd vastgelegd dat er tenminste tot en met het jaar 2012 nieuwe afleveringen zouden worden geproduceerd, braken de makers nadat Sheen, bedenker en producent Chuck Lorre, openlijk afviel de productie van het achtste seizoen halverwege af. Nadat Sheen, die de hoofdrol van rockenjager en pianist Charlie Harper speelde, werd ontslagen uit Two and a Half Men, tekende Ashton Kutcher om het nieuwe hoofdpersonage Walden Schmidt te spelen.

Sheldon en Leonard delen een appartement. Op een dag krijgen de twee een nieuwe overbuur, Penny. Aanvankelijk is zij, naar eigen zeggen, tijdelijk serveerster bij The Cheese Factory met acteerambities. Ze heeft niet zo'n uitgebreide opleiding en niet zoveel kennis als de mannen, maar haar sociale vaardigheden zijn veel beter. Penny komt uit Omaha en is naar Los Angeles gekomen om het te maken in de showbiz, maar dat wil niet zo goed lukken. Leonard is onmiddellijk verliefd op Penny. Zijn vrienden plagen hem daarmee omdat Penny volgens hen ver buiten zijn bereik ligt. Toch klikt het tussen hen beiden, maar door hun grote verschillen in persoonlijkheid en levensstijl is hun relatie vriendschappen de eerste seizoenen van The Big Bang Theory van een wisselend succes. Are you-

Huisschilder Gary Brooks is recent gescheiden van zijn ex-vrouw Allison. Hij probeert enerzijds af te rekenen met zijn stuk gelopen huwelijk en anderzijds op zoek te gaan naar een nieuwe relatie. Beide vallen hem niet makkelijk, al was het maar omdat Gary en Allison twee kinderen hebben die ze samen moeten opvoeden in de sitcom Gary Unmarried.

Mike en Molly is een sitcom die op 20 september 2010 van start ging op de Amerikaanse zender CBS met in de hoofdrollen Billy Gardell en Melissa McCarthy. De laatste won hiervoor in 2011 een Emmy Award voor beste vrouwelijke hoofdrol in komische serie.

2012 was Two Broke Girls genomineerd voor 3 Emmy Awards, waarvan het die voor Outstanding Art Direction voor een multicamera series in de wacht sleepte. In datzelfde jaar won de serie een People's Choice Award in de categorie Favorite New TV Comedy.

Een afleveringstitel begint gewoonlijk met Welcome to, naar analogie van de werktitel van de serie, te weten Welcome to the Neighborhood. Welcome to the block, welcome to the neighborhood, welcome to the hood. De vertrouwde sitcom-elementen van Be Positive worden naar een hoger niveau getild door de charmante cast, met name de eigenzinnige en innemende komische stijl van Tony-winnares.

0: Mid-Century Modern is bedacht door Max Muchnick en David Cohen. En is tevens de allerlaatste sitcom waaraan James Burrows zijn medewerking verleende. De hoofdrollen werden vertolkt door Nathan Lane, Matt Bomer, Linda Levin en Nathan Lee Graham. De serie is Levin's laatste rol op televisie. Ze overleed nadat ze 7 afleveringen had opgenomen. Maar na haar overlijden werd besloten dat veel van haar scènes uit die 4e aflevering in plaats daarvan in de 8e aflevering zouden worden gebruikt. Waardoor ze in totaal in 8 afleveringen te zien is.
1: Goedemorgen.
2: BNL. Culture Coded. Met Wim Willems.

0: Culture Coded. It's only rock and roll.
1: Jawel, vanmorgen hier, het is 10 uur, ja, ik ben nog niet echt goed wakker, hebben we een fantastisch mooie gast. Het is een vrouw. Ze is muziekjournalist, maar ze is ook een punkster. En ze heeft een heel mooi verslag uitgebracht. 2 maanden aan een stuk in de Standaard weekendmagazine. Ik ga haar vragen hoe dat ze dat heeft mogen verwezenlijken. Punk in de Standaard. Goedemorgen, Inge Schelstraten. Inge Schelstraten, jij bent een muziekjournalist.
2: Ja.
1: Vertel me eens, wat is dat vandaag de dag?
2: Is dat de leukste job ter wereld? Als je van muziek houdt en van schrijven. En ik hou van muziek en schrijven is zowat het enige kunstje dat ik echt heel goed kan. Dan is dat toch wel de mooiste job ter wereld. Daarover kan gediscussieerd worden, maar voor mij is het dat wel, ja.
1: Ja, als je dan zegt van ik kan goed schrijven. Mm-hmm. Dan zou ik als artiest morgen bij jou afkomen uit de punk. Ja? Kan jij voor mij een boek schrijven? Is dat al gebeurd?
2: Ik heb wel aan wat boeken meegewerkt. En voor ik journalist was, maar ik schrijf voor een krant. En dat wil zeggen dat je 6 dagen per week deadlines hebt. Vroeger was dat 1 deadline per dag. Nu we digitaal werken zijn dat 4 deadlines per dag. Dus een boek, dat komt er niet meer van. Maar misschien na mijn pensioen doe ik toch wel iets over punk.
1: Ja, zeker.
2: Wel, met die reeks, wat je zei dus net, ik heb inderdaad 8 weken lang een reeks geschreven over 50 jaar punk. En met die reeks heb ik zoveel mensen die zeggen van, goh, er zitten zoveel dingen in waar ik eigenlijk nog niet had bij stilgestaan, maar die wel kloppen. Ga je een boek schrijven? En in mei, toen ik het idee pitchte bij de krant van zal ik dat dus doen, 8 weken aan een stuk. Toen dacht ik ook van, 8 afleveringen, ik hoop dat ik genoeg materiaal te vertellen heb. Ja, er ligt er natuurlijk nog 3 keer zoveel dat ik niet heb kunnen, namen die ik niet heb kunnen vernoemen, thema's die ik niet heb kunnen uittypen. Want 50 jaar punk werd eerst een beetje gezien als van, kun je eens een stuk schrijven over, het is 50 jaar geleden, 1976, kun je daar eens een stuk over schrijven? En ik had meteen gedacht van, nee, dat kun je niet op 1 stuk samenvatten. En zo'n nostalgisch stukje, ten eerste doet de Standaard dan niet zo dikwijls. Ik vind dat ook niet interessant. Wat ik een goede reden vond om dus voor te stellen van, laat ik er een reeks over maken, is die 50 jaar, is het feit gewoon dat ik nog altijd overal dingen zie waarvan ik denk van, dat heeft punk dan toch wel veranderd. In de eerste plaats natuurlijk in de muziek, want het muzieklandschap is ontzettend veranderd door punk.
1: Ja, klopt.
2: Maar ik zie bijvoorbeeld ook als ik door steden loop en zo, punk heeft bijvoorbeeld in stadsplanning van alles veranderd, doordat er ook een hele grote kraakbeweging bij zat. In de kunsten heeft het echt een nieuwe impuls gegeven. Zeker in de Belgische mode. In de mode tout court, maar de Belgische mode nog meer. Dus, en dat vond ik dan wel heel leuk om te doen. Het gaat er niet over dat ik in 1976 een 14-jarige muziekfan was die desniettegenstaande, zoals ze dat zeggen, behoefte had aan iets totaal nieuws en fris en hards en iets dat van mij was, van mijn leeftijd. Maar het gaat erover wat dat in gang heeft gezet. Ook al was dat 1976 een magisch jaar.
1: En ook een warme zomer, hè?
2: Het was net zoals dit jaar een ontzettend hete zomer, inderdaad. En daarna heeft het heel september pijpenstelen geregend. En ik hoop dat dat ons bespaard blijft. Want toen spoelde alles weg dat uitgedroogd was in de zomer.
1: Ja, Patti Smit heeft ook voor jou heel veel betekend, geloof ik. Hè?
2: Ja, wel. Het is 1976, wordt altijd gezegd, het beginjaar van punk. Maar in de muziek kun je zo heel zelden een startschot geven. Met hip-hop kan dat zo gezegd wel. Omdat dat begonnen is tijdens een party, een house party in 1974. van punk wordt 76 gezet, omdat dat het jaar was dat de Ramones hun eerste plaat hebben uitgebracht. De Ramones zijn dan ook naar Londen komen spelen. En voor de Ramones moet dat een shock geweest zijn, want thuis in de States speelden ze voor clubs van 200, 500 man, als het dus een heel groot concert was. Komen toe in Londen, spelen meteen voor clubs van 1000, 2000 man. Die zaal staat vol muzikanten. Al die muzikanten richten een groep op voordat dat concert gedaan is. Wat een prestatie is, want concerten van de Ramones in die tijd, dat was als ze 20 nummers speelden, was dat dus 40, 45 minuten. Dat ging goed vooruit, maar in de zaal stonden blijkbaar de helft van de Sex Pistols, de Clash, de Damned en nog wat mensen die avond op zoek gegaan zijn. 1976 is ook dan het jaar van de eerste Britse punk single, niet de Sex Pistols, maar New Rose van The Damned. En ik heb op een week tijd in 76 op de radio zowel New Rose gehoord als Piss Factory van Patti Smith. En Piss Factory was een paar jaar ouder, maar had ik nog niet gehoord. En ja, het ene is dus een pianonummer waarop Patti Smith een ontzettend, ja, brute bijna, maar recht voor zijn raap verslag doet van de fabriek waar ze ooit heeft gewerkt om rond te komen. En New Rose is New Rose, is wat we als punk klasseren. Het is luid, het is hard, er zit een goede vette gitaar in. En toen dacht ik van, dit zou het wel eens kunnen zijn. Er zijn nieuwe dingen op komst. Zalig was dat. Dat was gewoon een aha-momentje.
1: Ja, wat was jouw eerste concert? Punkconcert? Herinner je dat nog?
2: Oeh. Ik was dus 14 en ik woonde op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Dus zeker op een weekdag naar Brussel gaan, dat mocht niet van mijn moeder. Want ik moest de volgende ochtend vroeg op school zijn. Dus ik denk dat ik de echte punkconcerten heb ik gemist. Ik was gewoon te jong. Maar het eerste concert waar ik naartoe ging zonder begeleiding van de ouders was vlak na de punk, was The Damned. Nee, niet The Damned, was Madness, sorry. Het eerste concert was Madness in de Brielpoort in Deinze, waar later Futurama geweest is en zo.
1: Ja, ja.
2: En dus ja, de Brielpoort in Deinze is eigenlijk een zaal waar er ook beurzen gebeuren, tractorbeurzen en zo, maar waar er een hele periode fantastische concerten zijn geweest. En dus ja, bijna onmiddellijk na de punk kwam die ska-beweging en dus ging ik naar Madness kijken en dat was geweldig. Dat was zeer, zeer, zeer, zeer goed. Dat was, en toen dacht ik van, want ik had altijd geweten dat concerten waarschijnlijk wel iets voor mij waren. En toen dacht ik van, yes, dit is het gewoon. Je kunt zo weten van, dit zal iets voor mij zijn nog voor je het gedaan hebt. Live muziek was er voor mij duidelijk zo in. Het grappige is, de week daarna, ook in de Brielpoort in Deinze, stond Nina Hagen, die ik ondertussen gezien had op een Nederlandse talkshow, waar zij het muzikale intermezzo was.
1: Met Herman Brood?
2: Dat was nog voor ze met Herman Brood samen werd gezet. En ja, ik zag die vrouw gewoon staan. Dus ik heb niet veel posters op mijn muren gehangen, maar van Nina Hagen heb ik er wel één gehad. Helaas, Nina Hagen was niet bij stem en dat concert in Deinze heeft 20 minuten geduurd. Waar dat was dan natuurlijk zeer, zeer teleurstellend. En dan wist ik ook van, oké, live muziek kan ook dat zijn. Maar dat vind ik wel het leuke. En het eerste echte punkconcert, ja, tegen de tijd dat ik naar concerten ging, was punk al niet meer de term die nog gebruikt werd. Het waren new wave dingen. Het was ska, het was cold wave. En ik denk dat het er wel eens een van Suzy and the Banshees geweest
1: in Gent
2: zijn. Nee, dat was dan al in Brussel.
1: Ah, want ik heb ze ooit in Gent nog gezien.
2: In Vooruit dan.
1: In 82, denk ik, of zo.
2: Ja, ja, nee, het was voordien, het was voor 80. Ja. Dus het was een vroeg concert, dus Ja, het was leuk. Er was, zoals ze dat in het Frans zo mooi zeggen, l'embarras du choix in die periode. En dat, dat was het leuke. Van 75 waren er ook goede platen. Maar bijvoorbeeld, ik wist op mijn 14e ook wel dat Bos Kijks bijvoorbeeld, dat dat hele goede muziek was. Maar ik, het was ook wel muziek voor grote mensen. En het, op het moment dat al je leraars zeggen van, oh, ELO, Electric Light Orchestra, dat is geweldige popmuziek. En Bos Kijks is een zeer goede zanger. Dan denk je als tiener toch van, we moeten hier iets kunnen vinden waarvan ze zeggen van, ik snap het niet.
3: Ik snap het, ja.
2: Dat was, ja. Dat was het leuke.
1: Nu, je bent dan muziekjournalist geworden. Mm-hmm. Was dat dan ook op je 14, 16 al een droom? Want, want eigenlijk, ik heb zelf ooit hetgeen wat ik vandaag doe. Ik was 14 of 15 en de leraar Nederlands, die vroeg dat wij allemaal een gedicht zouden brengen. En ik had iemand bij mij in de klas, die is dan later van de Hageland Hardcore Capitals Come, ik weet niet dat je die band kent, uit Scherpenheuvel. Later de zanger geworden, ja, het zijn toch ook nog naar Europa en ik denk zelfs Amerika ook nog wel geweest. Hm. En die zat bij mij in de klas. En ik zeg van, oké, goed, ik ga jou interviewen en jij bent Hugh Ramone, want dan, toen was pas Rock'n'Roll High School uit. En ja, daar is dat denk ik ook wel bij mij ontstaan van, ik hoef geen muziek te spelen. Ik luister liever naar de verhalen. Is dat bij jou ook zo?
2: Ja, ik dacht eigenlijk wel van, ooit leer ik gitaar spelen. En mijn vader had een gitaar, maar dat mocht ik niet aankomen. Hij ging mij leren gitaar spelen als ik een beetje ouder was. En tegen de tijd dat ik een beetje ouder was, de gitaar waar we niet mochten aankomen, mijn broertjes hadden die vakkundig gesloopt. Want die hadden ook elk in een andere band proberen te spelen. Geen van ons drieën is muzikant geworden, moet ik zeggen. Ik heb eerst hele andere dingen gedaan. En op een gegeven moment, het is eigenlijk geleidelijk gekomen. Ik heb 10 jaar in marketing gewerkt, wat wel heel goed ging, maar waar ik altijd mezelf een beetje een bedrieger voelde, want mijn hart lag daar niet echt bij, ook al waren mijn bazen altijd heel tevreden. En gaandeweg ben ik... Ik ging dus nog steeds naar ontzettend veel concerten. En op een gegeven moment was ik naar de VK in Molenbeek gegaan. En daar was een concert van de Soup Dragons of the Mock Turtles, denk ik. Ik weet het niet meer precies. Maar ik was met iemand van van het team daar aan de praat geraakt. En ik had gezegd van, waarom had je die niet gebeld van Studio Brussel? Ik denk dat dat een hele grote fan is van deze band. Dan was er misschien meer volk gekomen. En het begon zo'n beetje als een uitdaging van, ja, waarom schrijf jij dan, waarom doe jij onze pers dan niet, als je denkt dat dat zo makkelijk is. Dus ik heb dat 2 jaar gedaan als vrijwilliger. Ik was niet betaald, de VK had geen geld. Wat er wel gebeurd is, net toen ik dat begon te doen, is de AB voor die fameuze verbouwingen voor een paar jaar gesloten. En die zijn later in het Kai Theater hun concerten gaan doen, in de Luna-zaal. Mm. Maar op dat moment nog niet. Dus de VK in Molenbeek ging van 3 concerten per maand naar 9 concerten per maand. Dus opeens was er echt wel nood aan iemand die de pers deed. En ik ben dan later voor een platenfirma gaan werken. En op het moment dat ik daarin voorop zeg was, is eigenlijk het idee gekomen door vrienden. Waarom probeer jij het niet als journalist? En toen had ik gewoon, er kwam een journalist van de Standaard over de vloer, een interview doen voor een band van ons. Ik had hem gewoon de teksten meegegeven, onder andere teksten die ik, perscommunicaties die ik voor VK had geschreven. En zo ben ik eigenlijk op een heel punk manier bij de Standaard gekomen, die niemand punk vindt en zeker niet vond in die periode. Maar ik kreeg dus nog voor ik die journalist, dat was Peter van Tichem, de onovertroffen Peter van Tichem, die muziekjournalist was bij de Standaard. Hij belde mij zelf gewoon om te zeggen van, die teksten zijn van jou, die zijn heel goed. En daar heeft ook nooit in de 2 jaar dat ik die kreeg een fout in gestaan. Wil jij het eens proberen voor ons? En zo ben ik muziekjournalist geworden. Op een heel erg... Want punk, want punk is veel breder dan alleen de muziek van de Sex Pistols. Ja, voor mij is bijvoorbeeld Pippi Langkous is een punk. Ja. Want haar motto was, ik heb dit nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het kan. Ik ben op die manier journalist geworden, maar de reactie na mijn eerste test was gewoon van, oké, dit zijn de volgende 8 stukken die je zou kunnen schrijven voor ons. Wanneer kun je beginnen? Dus het zat meteen van meet af aan wel goed. Het gekke is, achteraf heeft een tante mij gezegd dat ik op mijn 5e naar het nieuws aan het kijken was. En er was berichtgeving over de oorlog in Vietnam. Mm-hmm. En ik zag mensen wegrennen. En ik had blijkbaar gevraagd van wie zijn dat? En ze zeiden van, dat zijn reporters. Mm-hmm. Die staan daar om voor de krant en voor het tv-journaal te zeggen wat er daar gebeurt in die oorlog. En blijkbaar heb ik dan gezegd van, dat wil ik ook doen.
3: Fantastisch.
2: Dus muziekjournalist zijn of oorlogsverslaggever is blijkbaar maar een kleine stap.
1: Want je bent nu bij de Standaard een muziekjournalist. Wil dat dan zeggen dat jij naar Pukkelpop, naar Werchter, dat jij daar interviews moet gaan doen?
2: Ik heel lang gedaan, maar ik heb dat een paar jaar geleden, zo ongeveer na de pandemie, ben ik het een klein beetje beginnen af te bouwen. Ik schrijf tegenwoordig veel minder over muziek, maar nog altijd, ik beschouw mezelf nog altijd eigenlijk in het hart als een muziekverslaggever. Maar muziekverslaggever zijn is iets voor jonge mensen, dat is één ding. Ik was 14 in 76, wat betekent dat ik over 2 jaar op pensioen zal zijn. Je moet op tijd de fakkel doorgeven, dat is één ding. En het is niet alleen van de continuïteit, want dat is wel heel belangrijk voor een krant. Een krant maken is teamsport. Je moet maken dat je gelijkwaardige collega's hebt of collega's die beter zijn. Dat is goed, dan blijf je scherp. Maar je moet bijvoorbeeld ook opletten, het moment, ik ken nou heel veel muziek. Dat was al zo voor ik muziekjournalist werd. En als je zelf te vaak betrapt op bedenkingen als van, hey, dat klinkt als die gekruist met die, maar dan met de synthesizers van die. Ja, daar hebben mensen die jong zijn en die muziek nu net ontdekken als hun muziek, daar hebben die minder een boodschap aan. Het is interessant om dat mee te geven, vooral in tijden van Spotify, want tieners en twintigers die zijn niet zo snobistisch als wij waren in de jaren 70 van te zeggen van, dit zijn oude mensen. Wat wij echt wel deden. Die zeggen gewoon van, ik heb dit ontdekt op Spotify. En dan zeg je van, dit is muziek uit 78 of uit 84. En dan zeggen ze, whatever. Het is gewoon, ik vind dit ook leuk. Het algoritme reikte mij dit aan van, dit zul je misschien leuk vinden. En ik vind het inderdaad leuk. En dat is, dus enerzijds is dat wel goed, maar op een moment dat je begint altijd vergelijkingen te maken, je moet er ook voor opletten dat je schrijft van, een beetje laatdunkend van, mensen, dit is niks nieuws, dit bestond al. Dat is geen interessante opmerking als je muziekverslaggever bent. Je moet gewoon denken van, wat voor tijd is het nu? Is er een plek voor deze muziek? Waar komt ze vandaan? Wat gaat ze aanspreken in welke luisteraars? En dan is het leuk om te zeggen van, luister toch nog eens naar de Stooges, want die hebben ook zoiets gemaakt met dat gevoel. Maar ja, je moet ervoor opletten om niet te veel de grote expert te zijn die het allemaal uitlegt.
1: Maar ik kan me wel voorstellen dat er heel wat artiesten zijn die heel andere muziek brengen van vandaag de dag, dat die wel fan zijn van de Ramones. Daar ben ik wel van overtuigd.
2: Dat is absoluut. Van heel die generatie heeft ontzettend veel stenen verlegd in de rivier, zoals dat heet. En het feit dat het ook was, ik heb het denk ik elke week gezegd in mijn 8 afleveringen, van punk is niet één stijl en al helemaal niet de Sex Pistols waar de mensen dan altijd aan denken. Want Sex Pistols hebben één album gemaakt, moet je wel bedenken.
1: Dat is een geweldige, goede marketing.
2: Kunnen we het daar straks nog over hebben? Vergeet het niet, hè. Dat was een hele goede plaat, maar het is maar wat het is. Het is één plaat, maar in de coulissen zaten er een heleboel bands te wachten die dachten van, dit is ons moment om op die trein te springen. Je denkt bijvoorbeeld aan de Stranglers, wat oude sokken waren vergeleken bij. En die waren maar zes jaar ouder misschien dan de Clash en de Damned en zo. Dat was een halve generatie ouder blijkbaar. Die klonken ook meer als de Doors met dat orgeltje dat ze hadden. Maar die mensen hadden Nick Lowe en Dave Edmunds en pubrockers van die tijd, die dan goede platen gemaakt hebben, minder groot geworden, maar die in de marge wel heel belangrijk waren. Omdat ze veel van die bands geproduceerd hebben, Nick Lowe vooral. Maar Nick Lowe is bijvoorbeeld ook getrouwd ooit met een dochter van Johnny Cash, want dat was ook een country-fanaat. En zoals gezegd, die punkhoos begint hier in Europa, in Parijs eigenlijk nog vroeger dan in Londen. De Londenaars hebben niet graag dat je dat zegt, maar Parijs, Frankrijk had een veel vergevorderde punk scene doordat ze veel beter contacten met New York hadden dan de Londenaars. En daar zitten ook allemaal gasten in de Londense suburb te luisteren en die denken van, oh, dit is het moment om eindelijk op die vrije zenders die nu punkmuziek maken en op die platenlabels die komen, om te kijken of die reggae-mensen die wij hier importeren uit Jamaica, om die hier uit te brengen in Groot-Brittannië. En dan heb je in de kortste keren Two-Tone, waar de Selector en zo op zitten. Al die geesten, de Specials natuurlijk. En zeker de Specials bijvoorbeeld. Ik denk dat dat de enige band is waar Herman Schuurmans op Werchter ooit ruzie mee gekregen heeft. Want de Specials riepen op om de nadere omheiningen om ver te gooien. Dus ja, die maakten ska, maar dat waren echt wel punks.
1: Ze waren ook grote fans van Nelson Mandela, hè?
2: Ze hebben de beste protestsong aller tijden gemaakt, want je kunt er ook op dansen, op Free Nelson Mandela. Dus dat zat erbij. En je was dan net aan het spreken over sommige van de 60s bands die dan nooit genoemd worden bij de Beatles en de Stones, maar de Kinks en de Who bijvoorbeeld. Ik kan niet tellen hoeveel punks van het eerste uur, Britse punks, echt door de teksten van de Kinks geïnspireerd waren. Want heel die spreektaligheid en er dialogen in steken dat de Kinks hadden. Ja, dat zie je nu nog tot bij de Streets en die andere Britse grime rappers dan en zo. En de Who, ja, ik bedoel, luister naar Live at Leeds van de Who. Een geweldig live album, een van de top 5 live albums aller tijden. Dat is een halve punkplaat qua energie en qua hardheid en qua snelheid zeker ook. Van het moet vooruit gaan. Die eerste punks waren ook allemaal fans van Bowie. Ja. Wat logisch is, maar ook van Roxy Music. Dat dan voor ons een beetje te gestileerd lijkt. Maar Roxy Music werden door de 60s DJ's van de BBC zo scheef bekeken, want die voelden van, wat is dit? Die groep doet iets raars. Wat zijn die pakken? Wat zijn die verwijzingen naar dingen als de Velvet Underground en zo? Dat was ook 60s, maar niet de hippiecultuur van, laat ik maar zeggen, Crosby, Stills, Nash & Young. Geweldige platen hoor, Crosby, Stills, Nash & Young, maar wederom, je leraars vonden dat goed. Ja, dus, zo van, en dan eenmaal dat je als punk 30, 35 was, kon je zeggen van, ja, natuurlijk was Crosby, Stills, Nash & Young niet slecht, maar op dat moment had je iets nodig. Dat bestond ook in de jaren 60. Ik heb het geluk gehad voor deze reeks om Lenny Kaye te kunnen spreken. Bij ons bekend als gitarist van Patti Smith voornamelijk. Bij liefhebbers van alles dat punk is en garage en hardcore, bekend als de samensteller van Nuggets. Mm-hmm. Wat is Nuggets? Dat is een dubbel LP met allemaal hitjes. Geen supergrote hits, maar toch wel dingen die tussen de top 50 en de top 20 ooit gestaan hebben. Die een beetje gruiziger waren, wat vettiger, die geen 4 minuten duurden, zelfs veel korter waren. En dit is in een periode dat, wat stond er in de charts? Pink Floyd, Tubular Bells van Mike Oldfield. Dat waren allemaal dingen die de DJ's leuk vonden, want dan konden ze tussendoor al eens een koffie gaan halen en terugkeren voor het nummer klaar was. Dus ja, ze van... die punks kenden niet noodzakelijk de Stooges, maar eenmaal dat ze de eerste plaat van de Stooges hoorden, dachten ze van, ja hoor, dit is ons ding. En dat wordt niet bij punk gerekend, maar het is wel proto-punk natuurlijk.
1: Ik heb jou een vraag, hè. Jan Houtekiet vertelde me een paar maanden geleden, The Clash. Hij noemt dat geen punk.
2: Hmm.
1: En hij heeft er ook met Guy Swinnen blijkbaar over gedebatteerd. Dat de Clash eigenlijk niet echt, de Jam ook niet echt de punk was. Hoe zie jij dat, Inge?
2: Ik denk dat Jan dan waarschijnlijk bedoelt, het is geen punk in de zin van 1, 2, 3, 4 en de beuk erin. Dus wederom de Sex Pistols en de Damned, wat mensen altijd denken. De Clash is ook vrij vlug reggae-invloeden gaan gebruiken.
1: Ja, maar reggae is ook wel een soort punk. Hè?
2: Maar voor mij is punk... Het is de breuk, weet je? Het is een césuur. Je hebt voor de punk en na de punk. Dat is ook het grappige. Er is een label... dat alleen voor journalisten handig is, postpunk. En ook handig is voor databases en catalogie van platen en zo. En die postpunk zijn ze beginnen gebruiken bijna tegelijkertijd met het label punk. Omdat er dan ook punkgroepen waren zoals de Buzzcocks, zoals Susie and the Banshees, die andere dingen begonnen te doen. De Clash is nooit postpunk genoemd.
1: Nee.
2: Maar weet je... Punk, dat was de verjongingskuur voor de rock. Want die rock die zat echt een beetje op een doodlopend spoor. Je moest conservatorium gedaan hebben om rock te spelen. En dan moest je 6 jaar knokken om een zekere podiumvastheid op te bouwen. En dan kreeg je een platencontract. En dan werd er je gezegd waar je ging opnemen. En een plaatopname, dat moest 3 maanden duren in een dure studio. Dan werd je ook ergens in een natuurgebied gestoken. Om goed tot bezinning te komen. En er waren heel veel mensen die goede songs konden schrijven en goede muziek maakten. En die dachten van, wij zijn ook rock. En het is in zekere zin een teruggrijpen naar de rock van de jaren 50. Maar het is ook een verjongingskuur van je welste geweest. En ja, je moet wel zeggen van... Rock heeft sindsdien zo om de 5 jaar die verjongingskuur toegepast. Maar bijna onmiddellijk na de term punk kwam ook tegelijkertijd New Wave. Trouwens, Malcolm McLaren, de manager van de Sex Pistols, vond punk een... vreselijke naam. Hij wilde New Wave gebruiken als naam, omdat hij ook al een aantal bands in gedachten had die helemaal andere muziek gingen maken. En dat is ook zo gebeurd. Susie en de Banshees waren fans van de Sex Pistols, maar tegen de tijd dat in 1978 een eerste plaat uitkwam, was dat wat iedereen New Wave noemde, Cold Wave zelfs.
1: Cold Wave, ja, klopt.
2: En Cold Wave is een genre waar België echt heel veel nieuwe dingen heeft gedaan die in het buitenland werden opgepikt. En in de States had je dan, want die zaten nog met Velvet Underground, die nog niet zo lang uit elkaar waren en die iets helemaal anders gedaan hadden, had je in de kortste keren in die New Wave Talking Heads.
1: Fantastisch, ja.
2: Fantastische platen, die energie is er. Voor 76 zouden de Talking Heads niet aan een platencontract geraakt zijn. Dat is het gewoon. Terwijl nu was er zo een consensus van... Dit is geen punk. Dit is wel iets nieuws. En dit is gewoon heel erg goed. Die hebben gewoon 10 geweldige songs gemaakt. Laten we een plaat opnemen en dat uitbrengen. En dan zien we wel. En er was zo'n tsunami van echt hele goede mensen die niet allemaal gebleven zijn. Maar je hebt Talking Heads, je hebt Television vanuit New York. Je luistert daarnaar en je denkt van oké, dit is wel arty, maar het is wel rock. En het is ook weer iets dat voor 76 heel moeilijk aan een platencontract zou geraakt zijn. Tenzij ze een mecenas als Andy Warhol hebben gehad, waar een platenfirma dan kon zeggen van oké, we spelen dat uit en dan hebben we zeker dat publiek al dat wil mee zijn met alle nieuwe dingen die Andy Warhol lanceert. Zie, en wat had je nog in die scene in CBGB's? Daar is Patti Smith, die al 3 jaar als dichteres die optrad met muziek is dan ook retroactief bij de punkscène gerekend. Mm. Waar Lenny Kaye, toen ik het hem vroeg, heel hard mee moest lachen. Omdat hij dan al lang haar had en ook altijd lang haar gehouden heeft. Dat hij zegt van, ja, van, yeah, I could sort of dig being the godfather of punk, you know. Mm. But we never took it seriously. En wat hij daarnet ook zei van, als je punk ziet als een ingesteldheid om niet te veel je te laten storen van, oh, dit zijn de regels waaraan we moeten beantwoorden, maar we beantwoorden daar niet aan. Mogen we onszelf dan rock noemen of mogen we onszelf dan een band noemen? Dat werd allemaal weggeveegd. En dat vond hij wel heel leuk.
1: Ja, bijvoorbeeld Chrissie Hynde bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Zij was wel ook een punkster, hè. Zij had goede banden met de Sid Vicious, geloof ik. Lemmy van Motorhead bijvoorbeeld had ook heel goede banden met Sid Vicious. Heeft drie keer geprobeerd om hem te leren bassen, maar het is er nooit gelukt. Dat zei dan een collega van jou, Tom de Smet, in zijn laatste interview, dat hij met Lemmy van Motorhead gedaan heeft. Ken je Tom de Smet?
2: Ja, tuurlijk.
1: Dat is een collega, ex-collega van jou, denk ik. Die heeft ook het laatste Motorhead interview kunnen doen op Graspop. En toen vertelde Lemmy dat ik heb proberen Sid Vicious te leren bassen. Hij kon het echt niet.
2: Hij kon het echt niet.
1: Maar dat is natuurlijk, dat is ook, was ook het leuke, hè? Want Sid Vicious, ja, dat was eigenlijk, voor ons in de tijd, was dat de belangrijkste sekspistool. Voor ons, voor jou misschien niet.
2: Om het heel cru te zeggen.
1: Ja.
2: Het was meteen duidelijk dat Sid Vicious niet de bassist was die Glenn Matlock wel is. En ja, Nevermind the Bollocks is uitgekomen toen Sid zogezegd al de bassist was van de band. Maar niet alleen heeft Glenn Matlock de meeste van die songs geschreven of meegeschreven. Hij is ook te horen op de meeste van die platen. Heeft zelfs meegedacht over de productie, want sommige van de nummers die op die plaats staan zijn echt wel de demo's of gebaseerd op de demo's die Glenn had gemaakt. Meisjes vonden het niet erg dat Sid erbij kwam, want Sid was voor de meisjes wel een stuk mooier dan Johnny. En het trad ook altijd op in bloot bovenlijf. En dat mag heren een smal bovenlijf zijn. Vrouwen houden echt niet allemaal van spierbundels. Maar het was ook wel vrij duidelijk direct van, die gast is gewoon een soort mascotte die op het podium wordt gezet. En McLaren heeft...
1: McLaren heeft dat heel slim gespeeld natuurlijk.
2: McLaren heeft hem niet alleen in de band genomen omdat Johnny Rotten een vriend nodig had. En Sid was een vriend van Johnny. Maar ook omdat Sid dan al zwaar aan de drugs zat en zoveel plooibaarder was dan John Lydon. En dat is heel tragisch. Ik weet niet of je ooit wel eens interviews van Lydon gehoord hebt. Die is daar nog altijd verscheurd over. Want enerzijds was hij wel blij dat Sid Vicious bij de band kwam, want dan had hij een maat in de band. Maar dan zegt hij ook dingen van, by that time the drugs had made turned him into a nasty person. Meestal zegt hij iets in die trant. Want dat was ook zijn vriend al niet meer. En ja, van, het is een van de dingen die ik Malcolm McLaren, die ik toen ik in Londen woonde, wel een paar keer ontmoet heb. En die een hele slimme, maar heel erg manipulatieve man was. Het is een van de dingen die ik hem kwalijk neem. Want sommige van zijn marketingstunts vind ik op een punk manier zeer te verantwoorden en heel erg grappig. Zo'n beetje keetschoppen en mensen op stang jagen. Maar Sid Vicious bij die band halen, omdat dat gewoon een gemakkelijk slachtoffer was dat alles ging doen dat Malcolm vroeg, dat was echt laag. Ik vind dat op menselijk vlak vind ik dat niet mooi. Het was ook iets, ik weet niet of je Bernie Rhodes kent. Bernard Rhodes was de manager van The Clash. Ja. Maar in het begin was het ook niet duidelijk of de Sex Pistols zouden worden gemanaged door Malcolm of door Bernie. En Bernie was een veel slimmere mens. Had Malcolm McLaren had op 7 kunstacademies iets gestudeerd en had daar zijn eigen manifest mee gemaakt. Bernie Rhodes was echt meer een intelligente mens en overdacht. Het was ook iets waar Bernie Rhodes blijkbaar John Lydon voor gewaarschuwd heeft, nog voor Sid Vicious bij de band kwam, van let op, Malcolm is dit en dat van plan. Malcolm wilde in de eerste plaats ook films maken, wat hij dan met Sid uiteindelijk heeft gedaan. En let op voor dit en dat. Bernie Rhodes had hem ook advies gegeven over de platencontracten van de Sex Pistols. Uiteindelijk heeft die band met McLaren een heel erg slecht platencontract gesloten. En uiteindelijk is het 3 jaar later, dus toen de Sex Pistols al niet meer begonnen, John Lydon geweest, die gelijk gehaald heeft voor een rechtbank, gecoacht door Bernie Rhodes. En die ervoor gezorgd heeft dat de andere Sex Pistols hun geld gekregen hebben. En Steve Jones, de gitarist bijvoorbeeld van de Sex Pistols, veel betere gitarist dan mensen altijd denken, die leeft in ruzie nog altijd met John Lydon, die ook geen gemakkelijke mens is. Maar die zou wel
4: heb
2: moeten...
4: Heb je die geïnterviewd, Inge? Johnny Lydon?
2: Nee, nooit. En hij staat hoog op mijn wenslijst.
1: Want hij is pas al geweest, hè?
2: Ja, maar hij doet heel weinig interviews. En er zijn ook heel veel dingen waar hij niet meer over wil praten. Maar het feit dat de Sex Pistols, Paul Cook en Steve Jones hun geld gezien hebben, daarvoor hadden ze echt wel dank u Johnny moeten zeggen. Maar goed, die figuur van Malcolm McLaren, twijfelachtig als ze is, hij heeft natuurlijk wel heel veel in gang gezet.
1: Ja, uiteraard. Ook met Sid Vicious op het podium te zetten. Als je vandaag de dag worden er nog, ik weet niet hoeveel t-shirts verkocht van Sid Vicious. Mm. Ook al kent de jeugd hem niet meer, ze kopen hem nog, hè.
2: Ja. Maar dat is dan ook weer een westers ding, want als je naar Afrika gaat, dan lopen jonge gasten, als ze niet met Bob Marley nog altijd rondlopen, met t-shirts van Tupac Shakur rond.
1: Oh, ja, dat is ook
2: dat is hun punk.
1: Goed, maar we gaan eens naar jouw punk luisteren. De Damned, hè. Maar,
2: New Rose, gaan we daarmee beginnen?
1: Daar gaan we mee beginnen. Maar,
2: speel New Rose.
1: Heb je ze gezien op de Lokerse feesten?
2: Nee, want ik moest die avond elders werken.
1: En had je daar spijt van?
2: Tuurlijk.
1: Okay, goed.
2: Tuurlijk, alhoewel dat je soms ook denkt van, we zijn 50 jaar later, Wim.
1: Ik snap
2: het gevaar dat het weer is. Maar speel die song, ik heb er een goede anekdote over voor straks.

0: The Damned. Inge, vertel de anekdote die je wou zeggen.
1: Wel, New Rules, zoals ik heb gezegd, was een van de eerste twee dingen die op de radio als punk werden verkondigd. Ja. Samen met Piss Factory van Patti Smith. Jaren later, maar echt waarschijnlijk 40 jaar later, ontdek ik dat de gitarist van die band, en nu moet ik even van The Damned dus... Nu ik even denken, is dat Brian Jones of Brian James? In ieder geval, Brian, de gitarist van de band, die had voor The Damned, die had een band die Bastard heette. Ze wilden die absoluut Bastard, want het zijn Britten, noemen. Ze raakten niet aan optredens, tenzij ze die naam veranderden. Dus ze dachten van, in Frankrijk en in de Lage Landen en in Duitsland geraken we wel aan de bak, want daar vinden ze dat woord niet zo verwerpelijk. En waar gaan we dan naartoe? Parijs is duur. Londen, van Londen naar een van de Duitse steden gaan. Welke? Laten we ons in Brussel vestigen. Dus de band Bastard vertrekt naar Brussel en doet van daaruit ja, caféoptredens, kleine zaaltjes en zo. Rock en roll, hè? Weet je, wat classics en wel eigen nummers. En op een gegeven moment, de gitarist, die heeft een riff. En hij weet gewoon, die riff... Dat is iets anders. Oh, dat zou kunnen een geweldige song zijn. Dat zouden misschien kunnen voorstellen aan een platenfirma. Dat zou kunnen een single worden. En dus hij stelt het voor aan zijn drummer. En zijn drummer kan dat gewoon niet spelen.
0: Okay.
1: Dus hij legt dat uiteindelijk heel gefrustreerd in de koelkast. 2 jaar later, Bastard Split. Hij trekt een illusiearmer terug naar Londen. Hij wordt gevraagd voor The Damned. En The Damned hebben zo een kleine ratachtige drummer. En ik mag dat zeggen, want die man liet zich ook Rat Scabies noemen. Iedereen vond dat hij op een rat leek. Je moet trouwens die eerste generatie Britse punkers, John Lydon en zo, die hebben allemaal zo van die smalle toetjes, zeggen ze bij ons in West-Vlaanderen, zo'n heel smalle rattenkopje. Dat was omdat die allemaal, die zijn opgegroeid in tijden na de oorlog, toen er in Groot-Brittannië nog van alles gerantsoeneerd was. En je kon al naar de tandarts gaan, gratis op kosten van de NHS, maar niet met verdoving. Je moest dat apart terugbetalen, want de Britten zijn altijd zo trots op de NHS, maar die is echt heel basic voor ons. Verdoving is pas inbegrepen in de gratis tandzorg vanaf einde jaren 70, geloof ik. Dus vandaar dat die Britse punkers van het eerste uur dikwijls op ratten lijken. Rat Scabies is een klein, rosvinnig manneke. En op een gegeven moment, ze zijn zo aan het kijken van wie heeft welke songs. En Brian Jones of James, die zegt van ik heb deze riff en ik denk dat dat geweldig zou kunnen zijn. En die speelt dat voor. En Rat Scabies van The Damned, die kan daar wel op drummen. Die heeft dat meteen door. Dit moet gewoon even hard met die riff meegaan. Zowel qua volume als qua snelheid, als het aandrijven en zo. En die song is New Rose geworden. Dus die is eigenlijk voornamelijk geschreven in Brussel, die song. En iedereen denkt altijd, het is een soort punk-liefdesliedje. Maar de gitarist zegt van, nee, I've got a feeling inside of me. Dat ging over het moment dat ik dacht van, er zit nieuwe muziek aan te komen. Dus het is eigenlijk een song die gaat over punk en wat we toen deden. Mooi,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, dat is heel mooi. Nu, als je vandaag de dag die song hoort...
1: Ja?
0: Is dat, toen was dat super snel. Maar als je dat vandaag hoort, eigenlijk is het een popsong, hè?
1: Het is een popsong. Heel veel van die dingen, van die eerste Ever Fallen in Love with Someone You Shouldn't van de Boskops.
0: Ja.
1: Het is een geweldige popsong. Is er gewoon heel veel van die eerste, van die songs van het eerste uur zijn gewoon heel goede popsong. Zelfs eigenlijk... God Save the Queen van de Sex Pistols. Oké, je hebt die tekst. Dat is gewoon een goede popsong.
0: Maar de Sex Pistols hebben wel goede popsongs.
1: Er zijn veel mensen die nog altijd afgeschrikt zijn. Van, wow, dat was heel ruig en heel hard. En je luistert daar tegenwoordig naar. En je denkt van, ja, er zijn Vlaamse slagers die even hard en snel zijn.
0: Ja, dat is...
1: Als muziek. En ja, nog eens, het is een soort... Het was muziek die een bepaalde attitude en behoefte uitdrukte. Iets dat energiek was. En je mag ook niet vergeten, dit is een generatie in 76. In Engeland was er maanden aan een stuk hele, hele zware stakingen van de mijnwerkers geweest. Op een gegeven moment sloten de buschauffeurs en de treinchauffeurs zich daarbij aan. En dan de verpleegsters en de dokters. En dan was er een 3 dagen werkweek, omdat er in de elektriciteit moest gespaard worden voor de fabrieken die moesten blijven draaien. Bij ons was er hele grote jeugdwerkloosheid. In Zuid-Afrika was er apartheid. Oost-Duitsland bestond nog. Het Oostblok bestond nog. Er is een zeer grote Joegoslavische punkscene. Maar als je daarnaar kijkt, dat waren allemaal wat nu Slovenen zijn. Er was een hele goede Oost-Duitse punkscene. En die kwaadheid zit in die muziek. Maar die uitte zich echt niet alleen in een slecht gestemde treble gitaar en een heel snelle muziek. Dat ging vrij vlug heel veel kanten uit. En echt waar, want we hebben nu ook al de hele tijd gezegd New York dit, Londen dat, misschien is Parijs. Maar het was ook zo universeel. Dat is ook de kracht
0: van... Indochine was ook van Frankrijk, hè?
1: Fantastische Frankrijk had een ook, hele, he? Hele goede punk scene. Die hebben heel veel in gang gezet. Bijvoorbeeld, je hebt heel veel DIY, dus die spirit was heel erg van, we doen een band, we vinden geen drummer, dan vinden we daar een oplossing voor, we gaan met een drummachine werken. We vinden de muziek die we leuk vinden, we vinden daar geen platen van, we gaan een platenfirma beginnen. Rough Trade is nog altijd een van de grotere alternatieve platenfirma's, is wel opgeslorpt nu in een groter geheel. Rough Trade is begonnen in de Londense platenwinkel, Rough Trade, die dat soort platen uitbracht. En op een dag komen daar wat Franse gasten die een bandje hebben, Metal Urbain. En die zeggen tegen de man achter de kassa van... yes, we would like a record company. Do you know how we can find a record company? En ze vinden die gast sympathiek. Ze gaan daar na sluiting van de winkel een pint mee gaan drinken en iets gaan eten. Ze komen er eigenlijk op neer van... Nee, je moet misschien een van de kleine platenfirmatjes hier proberen. Maar voor het soort muziek dat jullie maken, want het was Metal Urbain, die zaten al een beetje op de crossover naar de metal, wat ook heel snel gekomen is. Want luid en hard en snel, dat is echt ook niet een vreemdkörper als je metal maakt. En dan hebben de gasten van Rough Trade gezegd, weet je wat, wij zitten al heel erg lang te denken van, wij kennen veel meer bands die niet aan een platenfirma geraken, zelfs niet bij die kleintjes van wie wij de muziek verkopen. Wij gaan een platenfirma maken. En Metal Urbain, de eerste plaat van Rough Trade, is geen Britse plaat geweest, het was de plaat van Metal Urbain.
0: Een Franse groep.
1: En de tweede plaat, als ik me niet vergis, was er een van Augustus Pablo. Want alle zwarte jonge gasten die daar reggae kwamen kopen, die zeiden gewoon van, Augustus Pablo is geweldig. Wij gaan naar al die zijn optredens kijken. Waarom vindt hij geen platencontract? Rough Trade heeft hij getekend. Bob Marley was in... een poos in Londen geweest omdat hij beschoten was in Jamaica en moest herstellen. En dus die dacht eerst ook van, oh, die punks die zijn wat gevaarlijk, die moeten vast van ons niet weten. Die komt uiteindelijk toch in een club waar een punkgroep staat. Die ziet dat daar kwene veel zwarte jongelui ook staan. En dat de blanke jongelui die daar zitten, zoals John Lydon bijvoorbeeld, zeggen van, ja, maar ik ben opgegroeid in Holloway, in Londen, en daar heb ik evenveel rock gehoord als dat ik echt dub reggae heb gehoord. Dus Bob Marley maakt punky reggae party. Ja. Omdat hij denkt van, hey, maar die gasten die luisteren naar andere muziek, maar dit is hetzelfde. De attitude, nogmaals, ik kom er altijd op terug, het komt over een attitude van openheid, van oké, we gaan hier eens naar luisteren. Vinden we dit lekker, dan is het ook ons ding. En dus, ja, dat was... Het was meteen overal. Er zijn meteen ik weet niet hoeveel, ik weet niet of je Bloody Belgium gezien hebt.
0: Ja, ja, natuurlijk.
1: Het naslagwerk.
0: Ja, van Gunter Segers heeft het uitgebracht.
1: Ja.
0: Want ken jij Ludo Halsbergen? Die heeft pas dat boek uitgebracht van de eerste Belgische punk, Suicide X. Heb jij daar ooit van gehoord?
1: Ik heb van het boek gehoord en er is zoveel dat uitkomt. Dat ik het niet eens zelfs... Ik ben dus een geïnteresseerde partij, maar ik kan het, niet
0: maar
1: eens...
0: Maar ken je die band waar hij over schrijft?
1: Ja, van in de tijd was Suicide X echt wel iets... Je hebt meteen een hele scene gehad in België die punk gingen spelen. Ik heb er ook een aflevering over gemaakt, over die DIY. Ik denk dat het drama van de Belgische punks die in Bloody Belgium staan is van... Ze hadden de omkadering nog niet. Maar de omkadering is ook in hun shows ontstaan. Dus in de zaal stonden gasten die dachten van... Jammer dat ik geen noodgitaar kan spelen. Maar ik zou wel een goede boeker zijn. Of ik weet wel een en ander van opname. Van ik zou deze band kunnen zeggen... Hoe ze op tape klinken zoals ze live klinken. Want dat lukt hen maar niet. En dat is altijd voor bands heel, heel erg moeilijk. Voor beginnende bands. Je moet daarvoor echt het geluk hebben dat je de juiste technicus en de juiste producer hebt. Die kunnen zeggen van, ja maar nee, wacht. Als je opneemt, dan gebeurt dit en dat. Dus we gaan dit veranderen, we gaan dit comprimeren. En dan ga je de sound hebben die fans kennen. En die omkadering die is in België wel vrij vroeg ontstaan met goede boekers, met een platenfirma als Piaz die dan voor ze door Universal opgekocht zijn. Piaz is niet toevallig een paar jaar geleden opgekocht door Universal, omdat dat een van de grootste alternatieve spelers van Europa was.
0: Entler was toch ook zoiets?
1: Antler.
0: En Roland Belen met Maurice Engelen.
1: En dat zie je dan bijvoorbeeld ook. België is echt geweldig geweest in het feit dat... We hebben heel veel punkgroepen gehad die 3 minuten bestaan hebben.
0: Ja.
1: En in 1976, en ik wil Ronnie Wijnands, de samensteller, er nog eens over interviewen. Want niemand had in 1976 gedacht dat er ooit een koffietafelboek... Want dit is een koffietafelboek, ja, hè. Het is prachtige foto's staan erin. Van 800 pagina's zou komen over de punkjaren in België, 76, 78... Het interessante voor mij als muziekjournalist is... vanaf 78 hebben die gasten wel een platencontract... want er zijn ook kleine platenfirmatjes. En die laten die gasten ook geheel in de punk doen wat ze willen. En dus ik ga naar Londen, want ik ging heel vaak naar Londen. West-Vlamingen waren trouwe klanten van de nachtferry... en dan de trein...
0: Dat heb ik ook gedaan, ja.
1: De trein van Dover, Dover naar Londen...
0: Ja.
1: Om een weekendje concerten te gaan horen. Dan sta je in een club en dan zegt er opeens een gast tegen mij... die echt een hele grote muziekkenner ook was... van... What is it? It is Belgian Cold Wave.

France, Belgium en Poland. En die make Cold Wave. Ik dacht van oké, Frankrijk, België en Polen. En dat is wel echt waar. Van die periode, de koudste New Wave groepen, dat waren Fransen, Belgen. Of om een of andere reden Polen. Nu, in Polen ging het ook niet goed. En toch wel goed, want met Solidarność was er toch wel wat felbevochten vrijheid aan het komen. Ook op muzikaal vlak. De Oost-Duitse punks, die moesten altijd onder hun valse naam een concert boeken en dan gaan spelen, want die werden door de Stasi vervolgd. En op een gegeven moment gingen die groepen als Naamloos en Plaanloos, die trekken naar een punkfestival in Polen, omdat ze daar worden uitgenodigd. En tot hun verbijstering staan daar 10.000 mensen op een festival, een goed georganiseerd festival, waar de politie gewoon het verkeer regelt voor de mensen die er naartoe komen, omdat dat bevochten was en omdat er op de radio ook wel, waarschijnlijk niet veel, maar 1 of 2 uur per week punk werd gedraaid. En omdat die scene dus niet helemaal illegaal meer was. Ze zal nog altijd hard in de gaten gehouden zijn door de censuurcommissies en zo. Maar ze konden veel meer doen dan de Oost-Duitsers konden. Zoals de Slovenen veel meer konden dan de Oost-Duitsers. Je hebt wij kijken altijd naar Noord-Amerika en naar Europa en dan zelfs voor het begin van de punkjaren niet naar het Oostblok. Maar bijvoorbeeld in die reeks heb ik gewoon, ik was in Londen op een tentoonstelling binnengelopen en die ging over de Slits. De meisjesgroep de Slits. Gaan we het daar straks nog over hebben? Dat is een favorietje van mij, maar ik wil eerst iets anders vertellen. En de artiesten die tentoonstelling, want het was een kunstinstallatie, gemaakt had, was dus een hele grote fan van de Slits. Die vrouw is geboren in Mozambique, opgegroeid in Zuid-Afrika en woont nu in Portugal. Maar dus eigenlijk wel een Afrikaanse, een blanke Afrikaanse, moet ik erbij zeggen. En dus die studeert in Johannesburg. En die is heel grote reggae-fan in de apartheidsjaren, maar die is ook punk-fan, want die volgen via de New Musical Express, volgen die wat uitgebracht wordt in het Westen. Maar op een gegeven moment is er ook een punk-scene in Johannesburg. En daar zit een groep erbij die een hele, hele goede groep is, muzikaal. Helaas ook maar 1 album uitgebracht. En die groep heet National Wake, dus de Nationale Rouwdienst. En die groep, dat zijn 2 zwarte jongens en 2 witte jongens. En dat mag wettelijk gewoon totaal niet. Een punkgroep tot daaraan toe, de censuurcommissie gaat daarop zitten. Maar zwarten en blanken mogen niet samen muziek maken. En die jongens doen dat wel. En die moeten dus gewoon verhuizen van de ene plek naar de andere. Omdat die anders constant... er zijn raids op de plekken waar ze wonen. En als die ooit worden gearresteerd, dan gaan die allemaal de bak in, alle 4. Die maken Zuid-Afrikaanse punk. Er zit ook wat ska en soms een beetje funk elementen in. En die maken dan songs als, ze hebben er ook een die heel goed is, die heet, Black Punks, denk ik, of Black African Punks. Maar ze hebben bijvoorbeeld een song die International News heet, en die Angela Ferreira, dus de kunstenares, die de overeenkomst trok tussen de Slits en National Wake in die tentoonstelling, die zegt van, ja, International News, voor jou die tekst betekent helemaal niks, maar voor ons was dat zo subversief, want het Zuid-Afrikaanse nieuws werd zo gecensureerd dat wij niet wisten wat er gebeurde. En als wij wilden weten, in die periode, apartheid lag echt onder vuur en er was een echt tegen die tijd een goed georganiseerd verzet. En het regime werd hoe langer hoe grimmiger. En er werden hoe langer hoe meer mensen vermoord in de gevangenis. Zoals Steve Biko. En dan werd gezegd van, oh, hij is uitgegleden en door een raam gevallen. Dat soort dingen dat de Russen nu heel goed kennen van de oligarchen die onder Poetin uit de ramen vallen. Ja, ja. En natuurlijk, de Zuid-Afrikanen die wisten dat wel. En jonge mensen wilden weten van, wat is er gebeurd met die vriend van ons die in de bak

0: zit en waar we geen nieuws meer van horen. En daarvoor moest je een buitenlandse krant zien te pakken krijgen. En daarover gaat die song dan. En dan denk ik van... Ik heb geen apartheid meegemaakt, maar je kunt het je wel voorstellen.
1: Maar Inge, daar heb ik toch al een vraag over. Hè?
0: Ja.
1: Want ja, vandaag de dag, ja, Sophie Straat, die krijgt het elke week op haar nek natuurlijk, omdat zij zegt, de witte mannen vooraan. Maar die verhalen die jij nu brengt... eigenlijk weten wij dat allemaal niet meer. Nee. Hè?
0: En
1: dan denk ik ook dat die Sophie Straat... misschien, ik weet niet dat ze daarover over die dingen denkt of zo. Hè. Het zal misschien...
0: Vind je dat minder relevant dan zingen over apartheid?
1: Wat liefst?
0: Vind je dat minder relevant dan zingen over apartheid of minder politiek?
1: Nee, maar ik kan haar wel goed begrijpen wat dat ze bedoelt.
0: Ja.
1: Ik kan haar wel goed begrijpen. Alleen wordt ze natuurlijk, dat is de journalistiek van vandaag ook, die gaat dat, mijn excuses daarvoor, maar die gaat daar volgens mij niet grondig genoeg op onderzoek. Want je kan daar... Je kan als journalist daar iets grondiger over werken. Waarom? Waarom dat ze dat eigenlijk ook allemaal wel doet. Hè? Ik kan niet zeggen dat ze jou...
0: Ik ga even voor...
1: Ja,
0: voor
1: zeg maar,
0: want er gaan nu veel luisteraars zitten te denken van... ik denk dat niet alle luisteraars Sophie Straat kennen. Die een soort Nederlandstalig punk brengt. En waarover het dus gaat, is dat ze tijdens haar optredens altijd roept van als dat alle witmannen nu naar achter moeten. Nu, helemaal nieuw is dat natuurlijk niet, want Kathleen Hanna, bekende punkster, zei altijd al girls to the front. Waar natuurlijk nu op sociale media in eerste plaats heel erg hetze tegen wordt gevoerd, is het feit dat ze vraagt om de witte mannen om naar achter te gaan. En dat wordt een hele... Dat zit in die hele... Dit is een cultuuroorlog en witte mannen liggen onder vuur en zo. En daar kun je natuurlijk heel hard mee lachen ook. Want wat vanuit haar standpunt, wat ik als veel oudere ex-punk of oude punk ook wel snap, is waarom ze het doet, is gewoon van... Mannen... nemen zonder erbij na te denken de ruimte in. En wat zij gewoon zegt is van... En je ziet dat gewoon op treinen en zo. Zo van, mannen zullen altijd als eerste opstappen. Die letten er niet op hoe klein de vrouw is die naast hen staat. Die zijn ook gewoon van allemaal van die kleine dingetjes... die niet echt een probleem zijn, maar die voor vrouwen symptomatisch zijn over hoe gemakkelijk mannen ruimte innemen. Manspreading, het feit dat ze op de trein met hun benen open gaan zitten, zodat je er niet naast kunt. Al die dingen waar we eigenlijk meer grappen over maken dan iets anders. Een van die dingen is natuurlijk ook zo van, er is een moshpit en daar worden de vrouwen gewoon keihard uitgeduwd. Je kan nog zo hard roepen, girls to the front, die doen dat gewoon niet. Dus, zegt Sophie Straat, ik ga zeggen gasten naar achteren. En dan gaan er een aantal heel boos zijn. Natuurlijk, bijna geen enkele van de mannen die naar Sophie Straat gaat kijken, gaat daar boos om zijn. Maar dat komt dan buiten die scène op en dat wordt meteen gedaan als een ding van weer een antifeministe die mannen niks gunt en die mannen aanvalt. Wat mij dan als journalist, want dat was je vraag.
1: Ik denk dat jij dat toch wel...
0: Ga gemakkelijk ermee in... Die hele anti-woke dingen, dat komt van de rechterkant en dat doet rechts heel goed. Dingen die eigenlijk vrij natuurlijk zijn, als je erover nadenkt, voorstellen als een potentieel gevaar voor de maatschappij. Links is daar totaal niet goed in. Links is totaal niet goed in het zeggen van, jongens, in godsnaam, jullie zijn degene die iedereen een snowflake noemen en nu staan jullie zo te blijten omdat een vrouw op haar podium tijdens haar concert voor haar publiek zegt, gasten, nu naar achter. En witte gasten, de bruine gasten mogen blijven staan. Is dat provocerend bedoeld? Natuurlijk is dat provocerend bedoeld, maar denk daar dan 2 seconden achter. Maar dat doen die gasten niet. De controverse daarover is meteen dat naar iets veel ergers wordt afgeleid dat potentieel wel gevaarlijk zou zijn. Ik ben niet alleen een punk van mijn 14e, maar ook een feministe. En heel die reactie bijvoorbeeld van, ja, niet alle mannen. Nee, natuurlijk niet alle mannen. Niet alle mannen zijn verkrachters of slaan hun vrouw, wat wel een groot probleem is. Maar het is wel een probleem dat, waar je voornamelijk mannelijke daders hebt. Maar door te zeggen van, niet alle mannen, moeten wij dan zeggen van, ja, nee, natuurlijk niet alle mannen. Ze van, en ik woon toch ook samen met een man en ik heb twee zonen die ik heel graag zie, weet je, en zo. Daar gaat de discussie niet over. Er wordt heel handig afgeweken. Ook al omdat natuurlijk de mensen die woke en aandacht voor, er moet hier een ingang komen voor iemand die in een rolstoel zit en we moeten eraan denken dat ook vrouwen hier willen komen en zo. De mensen die dat vervelend vinden en die dat eigenlijk niet willen, zijn wel de mensen die bedrijven hebben en die in de politiek zitten voor een groot deel. Dus hun stem wordt inderdaad, als je zegt van, wordt hun stem niet te veel gehoord in de pers, dan zou ik voorzichtig ja zeggen. Nu, wij hebben ook mannen gehad die schreven van, jongens, het is een meisje die zegt van, doe nu een stap naar achter. Je wordt niet uit het concert gegooid, je wordt gevraagd om een stap naar achter te doen. Hebben we ook gehad. Maar de mensen die daarover reageren, die zijn luider en die hebben meer kanalen. Die hebben een luider megafoon en die worden gemakkelijker gehoord, ja. En ik denk dat dat ook ergens een reactie is tegen punk. Want dat is de generatie die, net zoals wij, oude punkers waren. En die zeggen van, let op, je kunt via iets dat onschuldig is, een groepje die op een podium staat, kun je eigenlijk wel veel subversieve denkbeelden lanceren of heel veel oproepen doen voor gelijkheid voor mensen die uit een milieu komen, arbeiderskinderen die niet hebben de toegang gehad tot bepaalde beroepen. Bijvoorbeeld in de kunsten is dat een probleem aan het worden. Je ziet hoe langer hoe minder zonen van metsers die acteur kunnen worden of zo. En dat is effectief iets. Dat zijn allemaal dingen waar een heleboel mensen van zeggen van, ja, maar we werken met AI, we zijn aan het uitbesteden, we hebben al dat soort dingen naar Roemenië of naar Azië uitbesteed en zo. Daar komt de reactie vandaan. En daar zitten de mensen die zeggen van, let op voor die kleine onnozelaars die schilderen of die liedjes maken en die oproepen tot iets. Want voor je het weet, staan die op Pukkepop voor een publiek van 80.000 man. En die gaan allemaal naar de vakbond gaan en ons het leven lastig worden. Dat is denk ik.
1: Misschien moet Inge Schelstraten Sophie Straat eens gaan interviewen. En een echt goed interview met haar doen, wat dat ze eigenlijk allemaal juist bedoelt. Dat je de mensen kan uitleggen wat ze eigenlijk bedoelt. En, want jij werkt voor de Standaard.
0: Ik moet dat niet doen. Want
1: mag collega, jij voor het Belang van Limburg ook schrijven?
0: Mijn collega, het Belang kan stukken van mij overnemen, net zoals ik. Ja. Zoals de standaardstukken van de collega's van het Belang kan overnemen. Maar dat interview met Sophie Straat, Wim, dat hoef ik niet meer te doen. Want Sophie Straat is al geïnterviewd door een man die voor de Standaard werd, mijn collega Nick Deleu.
1: Maar heeft hem het goed gedaan?
0: En die heeft alles kunnen uitleggen. Ook over, want toen was die hetsen in Nederland al bezig. Ze van, je moet Sophie Straat boycotten, want die is tegen mannen. Dus, en dat past dan helemaal in wat er geroepen wordt van, niet alle mannen. Nee, er zijn mannen genoeg die ook zeggen van, hé jongens, dit mag wel eens gerelativeerd worden. Ja. Maar ik denk echt van dat het feit dat bepaalde organisaties en politieke groeperingen zich zo hard hebben gegroepeerd, dat is heel jammer om te zeggen, maar die hebben ook het punkvoorbeeld gevolgd, hè. Die hebben ook in de luwte, als je nu kijkt naar al die groeperingen die Trump steunen in de States, al die evangelisten en zo, die zijn eigenlijk vrij DIY bezig geweest in de luwte met hun manifesten te maken en in hun geval dan met veel geld in te zamelen en politici te vinden die hun zaken wilden verdedigen. En ergens is dat, ja, de reactie tegen wat ook een succes van punk geweest is. Want in het kiezoog van punk is er effectief wel een en ander veranderd? En iedereen zegt dan van ja, Rock Against Racism, dat ook bij ons bestond. Bij ons was het Rock Tegen Fascisme. En die hebben wel wat veranderd. En dat wordt dan heel gemakkelijk in muziekgeschiedenissen als het voorbeeld gegeven, omdat dat ook een beetje aansluit bij de partijpolitiek. Je had de partij die dit zeggen en je had deze fractie van half politieke leken die daar te tegenover zeggen. Maar als je kijk naar de val van apartheid, kijk naar die Sloveense punk. Ik heb een zotte Sloveense regisseur in Berlijn ontmoet die een documentaire heeft gemaakt over de Sloveense punk. En die zei, die man was een soort Mark Koeken van de punkfilms, maar echt op amfetamines, sprak ook heel snel. Maar die zei wel iets over, toen die punkgroepen begonnen, werden jongelui uit school gehaald als Tito ergens kwam, om allemaal hun uniform van de socialistische jeugd aan te trekken. En die kregen dan allemaal een vlaggetje. En die kregen een foto van Tito. En die moesten dan gewoon decor gaan zijn voor de nieuwsuitzendingen. En hij zei van, het moment dat jonge gasten zeggen in zo'n maatschappij, voert, wij gaan dat niet doen. Zo van, ja, leg die vlaggetjes maar klaar, maar we gaan niet komen opdagen. Je zult ons die dag moeten uit een café gaan halen. En als je dat café gaat sluiten, dan zullen we desnoods in de bossen paddenstoelen gaan plukken. Maar wij gaan dat niet doen. En hij zegt van, dat is het begin van het einde. Toen ze zagen van, en niet al die jonge mensen waren punkers. Maar die punks die gaven wel zo'n beetje de aanzet voor andere jonge mensen om te denken van, waarom zouden we dat eigenlijk doen? Wat is nu het ergste dat ze kunnen doen als we niet Tito komen toejuichen? En dan zit je natuurlijk met iets dat wel een politiek probleem is. En waar de politiek problemen mee heeft. Want als het vanuit een politieke partij komt, een oppositiepartij, of vanuit de vakbonden, daar weten ze hoe ze mee moeten omgaan. Maar als het zo ongestructureerd is, en dat was ook de grote kracht van heel die punkbeweging, die hadden geen leider. Dat is waarom de Stasi de punks in Oost-Duitsland niet heeft klein gekregen. Die hebben echt 10 jaar lang zitten zoeken van, wie zijn de aanvoerders van die beweging? En hoe kunnen we ontdekken hoe ze aan hun geld geraken uit het Westen? Die kregen helemaal geen geld uit het Westen. En hebben ze nooit beseft. En daardoor is ze hebben die keihard aangepakt. Ze hebben jonge gasten van 17 opgepakt, 6 maanden in voorarrest gezet en dan 2 jaar in de gevangenis gestoken omdat ze 1 keer graffiti hadden gespoten. Ze hebben die echt keihard aangepakt, maar dat werkt gewoon niet. Is dat een beetje, dat is, nu dwaal ik heel erg af.
1: Maar
0: dat
1: je
0: is
1: kunt,
0: ook die punkattitude.
1: Ja, mij. Als ik dan naar Pommelien Thijs ga vragen, naar jou, die met de Palestijnse vlag op het podium komt. Ik ben geen fan van Pommelien Thijs. Ik vind het een beetje overroepen. Maar
0: in 1976 zou een Pommelien Thijs nooit met een Palestijnse vlag op het podium gestaan hebben.
1: Nee?
0: Nee. Nee. Dat was dan gewoon de van, als je dan iemand als Pommelien Thijs was, dan zou je een contract gehad hebben waardoor die mensen zouden gezegd hebben van, je mag dat niet doen. En als je dat toch 1 keer zou gedaan hebben, dan zou er gewoon je contract verbroken zijn en dan zou geen ander paardfirma je een contract gegeven hebben. En dus, er is wel degelijk heel veel veranderd. Er is echt heel veel veranderd. Je mag ook niet vergeten, in die tijd waren de plaatfirma's nog helemaal op het Beatles-model geënt. Je had 1 groep nodig als de Beatles, die elk jaar nummer 1 waren. En dan deed je nog wat groepen die op hetzelfde recept hopelijk verder.
1: Maar de Kids bijvoorbeeld, die vandaag nog altijd de festivalscopes, zij deden toch hetzelfde als wat dat Pommelien Thijs deed met de Palestijnse vlag. Want zij zongen over de fascistische politie.
0: Ze deden in ieder geval iets dat veel gelijkaardiger was met die Zuid-Afrikaanse groep, met National Wake, want de politie vond de politie was echt geen vriendje van de Kids. Ik ben mijn stem aan het kwijtraken. Zullen we eens die National Wake draaien?
1: Ja. Dat zou ik heel fijn vinden. Die National Wake, hè?
0: Doe International News. Ik heb het zien klaarstaan op je lijst.
1: Wacht, welke nummers staat het? Ik ga heel even kijken, want Ah, het is hem. Ja, die gaan we luisteren.

0: again. National Awake.
1: Super. Mooie plaat, dankjewel. Deze keuze. Ja.
2: Uit Zuid-Afrika. Terecht onbekend.
1: Ja, maar fantastische band, toch?
2: Heel erg fantastische band. John Peel heeft, heeft hij in zijn uitzending gespeeld in de tijd. Mm-hmm. Want die was daar toch opgekomen. En dat heeft de band nooit geweten. Want natuurlijk konden ze de uitzending van BBC niet beluisteren in Zuid-Afrika. En dus ja...
1: Wie is voor jou vandaag de John Peel? Is er nog iemand?
2: Is er niet en is er ook niet nodig, want het zit overal. Het zit overal, punk en zijn uitwassen ervan. Als je bedenkt dat Turnstile net dit weekend een van de concerten gedaan heeft op Hukkepop. En dat is dan een hardcore band, maar... De echte hardcore fans zullen dat te melodieus vinden. Steen een goede band wel. Maar toen ik die National Wake hoorde, dacht ik van... Oh, dat ik dit zoveel jaar later nog mag ontdekken. En de gitarist van die band zegt ook van... Hadden wij geweten dat John Peel ons goed vond, dan waren we niet gestopt. Maar goed, als je voortdurend moet onderduiken voor de politie... is het natuurlijk wel gemakkelijk gezegd van... jullie hadden verder muziek moeten doen.
1: Dat is waar. We gaan het eens hebben over marketing. Want jij hebt 10 jaar in de marketing gewerkt.
2: Ja, for my sins, zoals ze zeggen.
1: Wat verkocht jij dan?
2: Ik heb gewerkt bij Coca-Cola.
1: Ja.
2: Onder meer. Ik was daar gewoon een heel kleine assistent op de marketingafdeling. Hoe is dat gebeurd? Ik heb... zoals gezegd, wist ik na mijn studies niet wat ik ging doen. En ik heb vergelijkende taalkunde gedaan. Dus ik had een diploma waarmee ik conferentietolk kon zijn. Zo iemand die met de koptelefoons op bij de Europese Unie zit te vertalen. Bij de commissie, vergaderingen en zo. Dus ik wist niet wat ik wilde doen. En in het begin van de jaren 80 was marketing niet alleen het modewoord... dat was iets dat ook aansloot, dus ik heb daar nog een extra cursus voor gedaan. En dat was ook iets waar, zogezegd, heel veel vrouwen carrière in konden maken. Of toch interessant werk in konden hebben. Nu, dat viel vlug tegen, want heel die marketing dingen... Het ene bedrijf is al wat punker dan de andere, maar ik vond het daar toch niet echt in. Dus toen ik begon als journalist, wat ik eerst een paar jaar als freelancer gedaan heb, was het wel een soort thuiskomen. Maar je denkt natuurlijk ook aan de marketing van punk, waarschijnlijk. En ja, die was er absoluut, want dan zitten we toch weer bij de Sex Pistols en Malcolm McLaren en al die mensen die zeiden van, we hebben een manifest... Wat dan eigenlijk niet waar was, het manifest is geschreven nadat de groepjes gemaakt zijn en zo van, maar wij komen op voor de werkloze jeugd. En dat is heel goed geslaagd. En waarom is dat heel goed geslaagd? Omdat dat natuurlijk, die eerste punkgroepen, zeker de Britse, die zijn niet ontstaan in het VDAB-kantoor, zoals wel eens wordt gezegd in encyclopedies. Die zijn ontstaan aan kunstacademies. Malcolm McLaren was een gesjeesde academie-student. Vivienne Westwood, zijn toenmalige vriendin, later erkende modeontwerpster, die echt waar de noodlijdende... Britse mode op haar eentje weer op de kaart heeft gezet. Die had zelfs geen academie gedaan. Bernie Rhodes was een academiestudent. Wat er ook was, alle Britse universiteiten hebben een student union en die hebben allemaal zaaltjes waar concerten kunnen worden georganiseerd. Dus had je wel een soort marketing van punk in de zin dat er meteen een look was voor die bands. Iedereen knipte zijn haar kort. Wat zelfs hun oudere broers, die hadden moeten vechten om lang haar te mogen hebben, totaal niet konden snappen. Waarom doe je dat nu? Het mag net met lang haar in de bank gaan werken. En nu knip jij het zo kort, alsof je naar het leger gaat. En er waren de manifesten van de Clash doet dit en dat. En is tegen racisme en zo. En ja, dat waren natuurlijk mensen die wel politiek bewust waren, maar in eerste plaats muziek wilden maken en die dat in de universiteiten, in de kunstacademies heel goed konden. Want daar zaten gewoon gasten die moesten vier concerten per week zien gescheduled te krijgen voor niet al te veel geld. Dus dat kwam prima overeen. Is dat daarna meteen vermarkt? Ja, en dat is ook weer een teken dat iets succesvol is. Als een grote erkende firma met allemaal managers van ouder van dan 45 zeggen van dit lijkt voor de jonge mensen het nieuwe ding te zijn. Laten we dat doen, dan geef je ergens wel toe. Hier zit brood en geld in, we gaan dat ook doen. Punk daar het slachtoffer van geworden? Ik denk niet echt, omdat het geen echte beweging was waar ze gemakkelijk vat op konden krijgen. Zijn er pseudo-punkgroepen gelanceerd? Natuurlijk. België heeft een van de succesvolste aller tijden en dat is Plastic Bertrand met Sa Plan Pour Moi. Plastic Bertrand die een uitstekende drummer was bij Hubble Bubble. En een mooie jongen. En Lou de Preik had dat nummer geschreven en zei van ja, ik kan met mijn snor en mijn kalende voorhoofd, ik kan dat absoluut niet brengen. Dus we gaan doen alsof Plastic dat zingt. Hij heeft dat nooit gezongen, dat is Lou de Preik. Is dat een goed nummer? Eigenlijk is dat een goed nummer. En we hebben er altijd mee gelachen, alhoewel iedereen wel wist dat het catchy was. En op een gegeven moment Sonic Youth heeft het opgenomen. En Thurston Moore zingt het zelfs vrij goed, wat ik altijd een prestatie heb gevonden. Want die tekst, daarvoor moet je toch echt wel wat Frans kennen, om dat aan dat tempo te gaan. En dan zeiden de Belgen ook zo van, oké, het was geen echte punk. Het is wel een goed nummer.
1: Maar weer al, hè, was Blondie punk?
2: Blondie was ook zo'n groep van CBGB's die gewoon meegezet. Waren die punk van Attitude? Ja, absoluut waren die punk. Want die hebben gewoon jaren in kraakponden gewoond, waar ze ook een paar keer overvallen zijn en waar Debbie ook verkracht is door een gast, terwijl een andere gast, Chris Stein, haar vriend... Ja. Met een pistool Christine was de drummer?
1: Maar
2: zij waren zoals veel van die garage groepen waar Lenny Kaye zo dol op was, die hij verzameld heeft op Nuggets. Zij hielden heel veel van de girlbands uit de jaren 60, maar de Ramones ook. En ik denk dat een van de versies van New Rose begint met Is She Really Going Out With Him? Van de Shangri-La's, denk ik. Zin is uit Leader of the Pack.
1: Ja.
2: Dus die waren helemaal ongrijpbaar. Waren Blondie goed te vermarkten? Ja, dat waren ze absoluut.
1: Ze waren ook met de tijd mee, hè?
2: Ze waren absoluut met de tijd. Ze waren ook wat ouder dan de meeste punks.
1: Ook heel snel rap natuurlijk.
2: Ze gingen al langer mee. En je hebt natuurlijk de geweldig mooie Debbie Harry.
1: Ja.
2: De vrouw die evenveel posters heeft verkocht als platen in de eerste jaren van Blondie. Aan de andere kant waren die wel zo, die zaten op een klein platenlabel, Sire. En er waren ook wel heel veel dingen die die niet wilden doen. Dus ik blijf het altijd zeggen, zijn er dingen vermarkt die spijtig zijn? Ja, absoluut. Marketing zorgt vaak voor heel lelijke producten. Maar het feit dat de marketing geïnteresseerd was in punk is gewoon ook een teken dat die zagen van, die hebben een grote aanhang, we kunnen hier dingen verkopen, we kunnen hier dingen aansmeren.
1: Ja.
2: Dus ik ga het absoluut niet ontkennen. Er zijn ook een paar dingen die punk heeft verwezenlijkt. Die bijvoorbeeld, je hebt de hele kraakbeweging. In Amsterdam is dat echt in een oorlog ontaard. Waarbij er straten zijn opgebroken en het leger tanks heeft ingezet en zo. Er zijn ook plekken waar de punk en de krakersbeweging heeft gezorgd voor heel veel veranderingen. Bijvoorbeeld in Londen. Londen is, heeft één centrale regering, zal ik maar zeggen. De Greater London Council. Maar is eigenlijk een groep dorpen. Een beetje zoals Brussel. Mm. En die boroughs hebben heel verschillend op de krakersbeweging gereageerd. De fans van Sex Pistols van het eerste uur. Just Susie and the Banshee en zo. Die kwamen uit Bromley. Bromley heeft die krakers, die waren binnen de 48 uur altijd uitgezet. Dus Bromley is nu een van de duurste gemeenten om te wonen. Dan waren er gemeenten die de krakers hebben getolereerd. Lambeth is bijvoorbeeld, ten zuiden van de Thames is er bijvoorbeeld één. Lambeth had in de jaren 70 en 80 een heel groot plan om veel sociale woningen te bouwen, hoogbouw. Maar die hebben ook krakers in bepaalde buurten, waar een hele straat bijvoorbeeld door krakers was ingenomen, die hebben dat gewoon getolereerd totdat die mensen gewoon een lease gekregen hebben. Ik ken zo'n mensen die in zo'n straat wonen en die hebben een lease van 99 jaar dat ze daar mogen, dat ze die huizen hebben mogen kopen. Ze hebben een lease mogen kopen voor 99 jaar. Natuurlijk nu, als die huizen op de markt komen, dat zijn huizen van 2 verdiepingen. Je kunt de zolder verbouwen, dan heb je 3 verdiepingen. Die zitten in buurten met biologische winkels, met mensen die hun eigen kleren ontwerpen. En die zitten in het centrum van de stad. Dus daar heeft punk iets bewerkstelligd, een enorme gentrificatie die ze nooit hebben bedoeld. Maar die gentrificatie is er ook gekomen in de plekken waar die krakersbeweging dus totaal uitgezet is. Dus het is heel raar om te zien wat dat veranderd heeft. Maar het feit dat bepaalde wijken, dat er hele wijken in Berlijn zijn die niet platgegooid zijn en waar je nu ontzettend dure oude huizen hebt, dat komt door die krakersbeweging. En dat vind ik dan eigenlijk interessanter dan altijd naar 1976 terug te kijken en het alleen op de muziek toe te spitsen, ook al ben ik in de eerste plaats muziekjournalist, dat je gewoon ziet van, die hebben toch echt wel het denken veranderd. Want in de jaren 70 was dat ook zo van het beste dat het een goede gemeente of een goed stadsbestuur, die zorgt er tenminste voor dat er sociale woningen komen. En de snelste manier om rap veel sociale woningen te hebben is, smijt die oude huizen af, dat is ook veel goedkoper, en zet daar een hoogbouw op. En dan kijk je nu 50 jaar later daar naartoe en je denkt van het feit dat hier geen hoogbouw staat, dat komt door de punkgeneratie van de jaren 70. Dat is een hele rare gedachte die zelden verder wordt bekeken.
1: Inge, we gaan het eens hebben over de Brassers. Is dat goed voor jou?
2: Ah.
1: Limburgs, uit Hammond. En ook een band die eigenlijk heel wat meegemaakt heeft. Ook heel veel in de tijd nog.
2: Mm-hmm.
1: Dat kregen wij ook als we in Antwerpen zaten. Rijkswagencontrole en noem maar op. Ja. Iedereen had schrik van hen in Hammond.
2: Je zei daar net iets moois over Limburg en over Genk, meer bepaald.
1: Ja.
2: Waar ik het meteen eens mee was over de industrialisering van je.
1: Ja, ik vergelijk Genk heel veel met Manchester, hè.
2: Omdat, ja,
1: in Manchester zit ook, zat ook een fantastische band.
2: Muzikaal,
1: maar in Genk
2: ook heel zeker.
1: En, en wat ik ook zo heel belangrijk vind, en dat vergeten wij soms wel, de Italianen, die hebben heel veel betekend voor de Belgische muziek.
2: De helft van die punkbands van Siglo had...
1: dus die,
2: een Italiaan, Blast, een proto-punkband uit Mons, die nu online gaat de ene single die ze ooit uitgebracht hebben in 72, heel veel geld. 3 Italianen en een niet-Italiaanse Waal. Dat is
1: effectief.
2: Ik vind de vergelijking met Manchester voor een groot deel van Limburg vind ik eigenlijk heel, heel erg terecht, ja. En het leuke is ook, Manchester, daar heb je de Buzzcocks met Howard Di Foto. Dat is echt uit de vroege punkgeneratie. Dat is een van de interessantste bands en een van de interessante mensen. En de Brassers, om daarop terug te komen, die waren voor mij als jongen. Ik was ondertussen al beginnen te studeren. Ik was, weg uit de ring. Dan had je opeens een steengoed Coldwave-nummer, zal ik maar zeggen, in het Nederlands. Dat was zo'n van. Een paar jaar later hebben we dan Gorky gehad en Noordkaap, ook natuurlijk
1: de
2: een Limburgse trots.
1: Ja, de mensen
2: en,
1: is
2: en de
1: mensen
2: nog een beetje later. Maar gewoon, sorry, maar in 76, de enige goede Nederlandse muziek, dat was dan kleinkunst. Want alle slagers en hits, die maakten dan gewoon een cover van een buitenlandse hitsong, die ook dikwijls een Italiaan kon zijn. Die in het beste geval zelfs een Italiaan kon zijn, want de Italianen hebben tenminste geweldige popsongs met mineur-majeur veranderingen die je alleen in de opera hoort. Maar je had heel weinig goede Nederlandstalige popnummers. Dat waren echte uitzonderingen. Rita de Neve met de allereerste keer. Meestal was dat helemaal niks. Je had kleinkunst, dat waren dan echte tekstmensen. Dat was ook zo meer een beetje voor de hippie-generatie en zo. En dan opeens heb je de Brassers met En dan is er niks meer. Dat was zo'n revelatie. Wim, het is lang geleden dat ik het gehoord heb.
1: Ik had toch nog iets zeggen. Ze hebben ook daar in hun stamcafé in Hamond de hippies verjagen. Hè? Wist je dat?
2: Nee, dat wist ik niet. De maar hippies, ik kan het me zo voorstellen. Want in Oost-Vlaamse jeugdhuizen, toen ik opgroeide, was dat niet anders. Dat was echt zo van, makker, met uw tubular bells, ga ergens anders een joint gaan roken. Als je Deep Purple wil opzetten, dat mag. Maar voor de rest willen we onze muziek horen.
1: Dat is goed. En toen was er niets meer.

0: Geweldig.
1: We hebben het, je zei dat juist ook, van sommige songs zijn nu, sommige punksongs klinken voor ons nu als popsongs. Dit klinkt bijna 50 jaar later nog altijd niet als een popsong. Zo gedurfd. Nee. En weet je, tot mijn eeuwige spijt, ik heb de Brassers nooit live gezien.
0: Ik heb ze wel ooit gezien. Wow. 1 of 2 keer in Brussel, de VUB. Want op de VUB had je zo iemand die elke week concerten. Ja, Red Zebra, de Scabs, de Kreuners. Alles heeft daar gespeeld.
1: Heb je iedereen gezien?
0: En ik heb daar ooit de Brassers. Ik denk dat die toen ook samenspeelden met de Scabs, denk ik toen. Ja?
1: Oh, geweldig.
0: Dat kon toen, hè, in die tijd.
1: De VUB en ook de ULB, die zijn daar legendarisch voor. Zoals, ik had het dan net over die Britse universiteiten die een auditorium hadden. Maar de VUB en de ULB, die hadden vroege jaren 70 al, dus voor, hadden die organisatoren zitten die echt hele goede oren hadden. En die zijn dan later ook blijkbaar in het Brusselse circuit terechtgekomen. Want dan had je theaters 44 en al die zalen die al dan niet met Dis du Crépuscule samen iets gedaan. En die hebben, maar wat die allemaal gebracht hebben naar de VUB en de ULB, dat is ongelooflijk. Dat is echt een who's who van iedereen die grensverleggend was. Ik denk dat ze de Velvet Underground aan de VUB hebben gespeeld of via de VUB in een Brussels theater gekomen zijn. En in de ULB bijvoorbeeld, en dat ben ik wel heel zeker, het allereerste optreden van Patti Smith in België was aan de ULB. En in de zaal stond Anne de Meulemeester, de latere modeontwerpster, toen waarschijnlijk al student modeontwerper. Die natuurlijk een heel goede vriendin geworden is van Patti Smith. En nog altijd is. En die ook voor PJ Harvey kleren heeft gemaakt en zo. Dus ik vind dat wonderlijk als je ziet van hoe die, wat ik daar juist zei, die eerste punkgroepen. Die hadden nog net, in België hadden nog net niet de omkadering. Maar een paar jaar later was die er wel. Had je wel die plaatfirma's, wel die boekers, wel die theaters die zeiden, of die zaaltjes die zeiden van we maken, desnoods laten we er 3 op 1 avond spelen, we doen dat. En had je ook al die modeontwerpers, die hele generatie modeontwerpers, die echt punk-minded waren en die daar hun inspiratie haalden.
0: Ja, de 6 van Antwerpen bijvoorbeeld ook, hè?
1: De 6 van Antwerpen aan de Meulemeester. Maar bijvoorbeeld, dus de punkmuziek stond in Parijs verder dan in Londen. Maar Jean-Paul Gaultier was een hele grote fan van de look die ze daar hadden. En die Franse punks die hadden niet zo'n universele look. Dus Jean-Paul Gaultier als jonge gast, die geen mode gestudeerd heeft trouwens, die ging, zoals wij West-Vlamingen, die reed naar Calais, zal het in zijn geval geweest zijn. Die nam de ferry en die ging ook elk weekend optredens bekijken in Londen. En die ging natuurlijk alle boutiques af. Zoals Sex, de boutique van Vivian Westwood en de andere boutiques op de King's Road. En die haalde daar heel veel zijn inspiratie. En die had geen modeacademie gedaan, maar die is dan toch als ontwerper heeft hij de kans gekregen omdat zijn tekeningen zo ontzettend goed waren. Jean-Paul Gaultier is een Frans couturier nu, een grote naam, maar was zeker in zijn beginjaren ontzettend punk. Die deed dingen waarvan de gevestigde couturiers zeiden van dit kan niet. Dit heeft ook heel lang geduurd eer er is een soort gilde in Parijs die je kan benoemen tot couturier of niet. En het heeft heel lang geduurd eer ze niet meer zo gechoqueerd waren dat hij mocht toetreden tot die gilde van de couturiers. Anne de Meulemeester staat naar Patti Smith te luisteren, die dan later protopunk of the godmother of punk werd genoemd. Die dacht gewoon van, die vrouw spreekt tot mij. Je ziet ook, ik vind in haar, waar we weinig over gesproken hebben tot nu toe, er is aan punk en zeker aan New Wave ook een heel poëtische en melancholische kant.
0: De dichters, hè, veel de dichters.
1: Ja, voilà. Ja, ja. Ik vind dat totaal begrijpelijk dat Aan de Meulemeester meteen viel op de dichteres die Patti Smit was. En dacht van, ik kan die een podium-outfit bezorgen die helemaal gaat aanvullen wat hij wil doen in haar teksten en zo. En ook later met de artiesten waar ze een klik mee heeft. En zij is een van de Antwerpse zes. Daar zit ook Walter van Berendonk in. De man die bewezen heeft dat de punk niet alleen zwart hoeft te zijn, maar alle kleuren kan hebben. De provocerende kant.
0: Mag ik even iets over Walter van Berendonk zeggen?
1: Vertel eens iets over Walter van Berendonk.
0: Die zat in de Kemmenstraat.
1: Ja.
0: En die Kemmenstraat is ook heel belangrijk geweest voor de punk natuurlijk.
1: Absoluut, ja.
0: Want daar ben ik ooit op mijn 13 of 14 verzeild geraakt. En, dat was, ja,
1: daar
0: dat
1: is
0: was
1: het misgegaan of goed gegaan.
0: Ja, ja, daar is het misgegaan, ja. En daar had Walter van Berendonk ook zijn winkel. Hè. Allee,
1: ben, je daar dan, de Skeps tegengekomen?
0: Nee, de Skeps ben ik eigenlijk tegengekomen tijdens een
1: roadie van hem
0: een café in het Streepje in Hasselt.
1: Oh.
0: En ze spelen daar.
1: Niet eens in Antwerpen.
0: Wat lief?
1: Niet eens in Antwerpen.
0: Nee. Echt in Hasselt. Het Streepje was een heel gekend punkcafé. Iedereen in Limburg moest daar geweest zijn. Stijn Meuris is daar ook 100
1: zo. Ik denk dat Limburg heel veel goede punkcafés had. Maar als / West-Oost-Vlaming ben ik daar helaas pas veel later beland.
0: En dat was mijn eerste optreden.
1: Ja.
0: Samen met Siglo XX.
1: Nice.
0: Ja, nice. En dan,
1: de Skeps en Siglo XX op één affiche.
0: En dan ben je een week later de slechtste rol die er ooit geweest is.
1: Hoe slecht was je?
0: Ik weet het niet, maar vandaag moet een roadie moet beter zijn als de gitarist of als de drummer zelf eigenlijk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Want
1: dat is omdat er zoveel meer pedalen zijn. Ja. En eigenlijk niet meer, want er zijn veel meer pedalen later gekomen. Maar tegenwoordig treden ze gewoon op met zo'n camper waar al hun modulaties op staan.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat is iets dat je kunt in je rugzak meenemen eigenlijk.
0: Ja.
1: Nee, maar die link van die mode. En iedereen zegt dan altijd de Antwerpse zes. En voor mij was Marina Yee de meest punk van hen. Want als je gewoon kijkt hoe zij eruit zag en hoe zij zich kleedde, dat was al zelfs voordat die op de modeacademie zaten, zag je gewoon van, dat is echt een new wave griet. Ik denk dat Martin Margiela, die in Poza lief geweest is, heel erg zijn look op haar heeft gekopieerd. En dan ben je als vrouw de muze. Wat zo'n beetje een dubieus compliment is. Maar Martin Margiela was dus een jaar ouder dan de Antwerpse zes. En die is 6 of 8 jaar de assistent geweest van Jean-Paul Gaultier.
0: Oké.
1: Okay. Dus die is geen. De punk-invloeden van Margiela zijn niet door Gaultier gekomen. Dat was eigenlijk al iemand die vrij punk-minded was. En dat is een heel mooie. Ik vind de mode is misschien wel het meest punk na de muziek qua invloed. En zie je best die invloeden in. Maar ik vind dat ook begrijpelijk, want als je weer teruggaat naar wat we al een paar keer gezegd hebben van het is een attitude, het is een manier om in het leven te staan. Ja, dan is die muziek natuurlijk een eerste keuze, maar een dagelijkse keuze is van wat ga ik aantrekken. En dan het feit dat vrouwen nu een leuke jurk aandoen en daar bottines onder dragen, of hele mooie laarzen. Dat is iets van Aan de Meulemeester en een heleboel punkontwerpers. Maar ik vind dat heel erg typisch. Ik heb dat vroegst bij Aan de Meulemeester gezien. En ja, dat is ook wel het ingaan tegen een bepaalde, geen wetten, maar ongeschreven regels. Van ja, als je als vrouw een jurk draagt, dan moeten daar hakken bij.
0: Ja.
1: En het heeft eigenlijk heel lang geduurd, want het duurt ook altijd langer, mag ik dat als feminist even zeggen, het duurt veel langer altijd eer vrouwen zo'n regels aan hun laars mogen lappen. Mannen zeggen op een gegeven moment van, ik ga gewoon mijn haar niet knippen en mijn haar komt tot op de kraag, want dat was lang haar eind jaren 60, jaren 70. Maar ik ga toch in de bank gaan werken. Dat is veel vlugger aanvaard dan dat het aanvaard is dat vrouwen op een gegeven moment geen bottinen dragen onder een jurk. Ja. En ja, zo van, wat is het persoonlijker dan zeggen van, ik trek dit niet meer aan. Ik wil iets aantrekken, ik zoek kleren die zeggen, die iets over mij zeggen, zodat mensen op het eerste gezicht al zien van, oké, dit is iemand die niet meer loopt in de kudde en die bijvoorbeeld wel eens pro-dit of anti-dat zou kunnen zijn.
0: Ja, weet je, een paar jaar geleden, wat ik ook zo mooi vond, als je dan in Knokke rondliep, dan zag je daar vrouwen in een Porsche stappen en die hadden dan een Dolce Gabbana t-shirt aan en waar dat zonder Ramones op of Nirvana heb ik ook nog wel gezien en allee, eigenlijk is dat wel grappig als ik zo, als ik zo naar het restaurant ga, mag niet maar zij, allee, dat mocht dan wel als het,
1: ja, maar dan zie je ook zo van hetgeen dat Balenciaga nu doet. Balenciaga is zogezegd de meest rebelse, het meest rebelse merk. En dan kijk ik daarnaar en ik denk van, dat is het nou niet meer. Want dat is zo'n verwaterde punk-attitude. Zo van, je stuurt modellen met een IKEA-zak, zo'n blauwe IKEA-zak op de dingen van, dat is dan niet meer punk. Want guys, been there, done that. Weet je, van, dit is zoveel keren gedaan dat het nu gewoon een heel erg vermoeide en goedkope versie is.
0: Plein is ook zo, hè? Plein is ook zo'n merk. Ken je dat?
1: Nee.
0: Ja, dat, ik denk, Conor Rousseau draagt wel eens af en toe van die schoenen, denk ik. Ik vind ik ook zo een merk dat zo probeert die dingen terug te halen.
1: Van het moment...
0: En veel te duur.
1: Dat het moment... Kijk, van het moment dat de meelopers het doen en van het moment dat het duur is, is het waarschijnlijk niet meer punk.
0: Oké, goed. We zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Ik vond het heel interessant bij jou.
1: Ik vind dat je meer punk had moeten spelen.
0: Meer punk, hè?
1: Ja, ja. Als punk. Ja, ik denk dat ik ook on air dat mag zeggen.
0: Dat is waar, we hebben te weinig muziek gespeeld. Maar het was wel heel interessant, want ik heb hier juist een bericht gekregen van Roger Lemmes. En die zegt, vindt het een fantastisch mooie uitzending.
1: Dank u, Roger.
0: Dus dat is toch al mooi, hè?
1: Ja. Ik probeer niet te veel onzin te vertellen. En zoals gezegd, ik kan er wel iets over hebben. Laten we een hele mooie plaat nemen.
0: Maar ik heb nog één vraag. Als je nu een biografie zou willen schrijven, van wie zou je dat doen?
1: Oeh.
0: Dat is een moeilijke, hè?
1: Ja, vooral omdat de enige mensen waar ik spontaan aan denk, geen biografie zouden willen. Zoals we dat juist zeiden, John Lydon staat nog altijd voor een interview op mijn lijst, omdat dat gewoon... Kijk, die man heeft de Sex Pistols doen splitten. Malcolm McLaren heeft nog even gedaan alsof die groep niet gesplit was, maar die groep was al gesplit. Wat heeft John dan gedaan? Die heeft op vraag van Virgin is die een paar weken naar Jamaica gegaan, omdat ze daar ze zochten echt de nieuwe reggae.
0: Ja.
1: Dus hij heeft daar een paar nieuwe groepen aan een contract geholpen die dus in Jamaica al naam hadden. John Lydon is ook getrouwd met Nora Forster, die eigenlijk een erfgename is van Forster Verlaag, de eigenaars van Bild, een heel groot krantenimperium, ook uitgeverij, als ik me niet vergis. Is zo ook stiefvader geworden van haar dochter, Ariane. Ariane Forster is Ariop van de Slits. Die werd op haar 14e zangeres van de Splits, van de Slits. Die heeft ook de kinderen van Ariane opgevoed toen zij ziek werd. En Nora is vorig jaar of 2 jaar geleden gestorven na een hele lange periode met Alzheimer. En dan denk ik gewoon van, dat is een interessante gast zoals die in het leven staat. Die is loyaal aan de mensen om hem heen. Maar ook, John Lydon is een enorm, enorm belangrijke figuur, omdat hij daarna Public Image gedaan heeft.
0: Al dat was fantastisch. En die metal.
1: Met jouw wobbel op bas. En ik weet nog, die eerste plaat, dat was al een beetje van, wow, wat doet hij daar? Maar daarna brachten ze een metalbox uit. En ik weet wel, Het heeft zelfs voor mij weken geduurd eer dat ik begon te denken van... Oké, ik zie het. Dit is echt heel goed. Maar de eerste keren dat we beluisterden, wij wisten zelfs niet wat het was. We wisten niet hoe we dat moesten noemen. Ik was dan nog lang geen journalist, ik was dan student. En dat was gewoon, the fuck is dit? Is dit dub? Nee. Is dit cold wave?
0: Er zat wel wat jazz ook in, hè? Jazz zat er ook in.
1: Alles van, het is een beetje de blauwdruk voor wat later industrial geworden is en zo. Het was zo vernieuwend. En daarom zou ik hem wel graag aan de tand voelen.
0: Mooi. Inge, dank je wel. Misschien toch nog iets over de Brassers en dan ga ik echt afsluiten. Volgende week is het de Lage Landenlijst. Oh. Als wij nu eens een oproep doen aan alle mensen dat ze moeten voor de Brassers, dat die nummer 1 zouden staan.
1: Ja, absoluut.
0: Dat zou toch fantastisch zijn?
1: Absoluut, ja. Let's do that.
0: We gaan dat.
1: Mensen, zeker Limburgers die luisteren, stem op de Brassers, want dat is echt een icoon uit de Belgische popgeschiedenis.
0: Dus ze moeten gewoon nummer 1 komen.
1: Vind ik ook.
0: Oké. Gaan wij eruit met Red Zebra? Of met wat wil je?
1: Moeilijk.
0: Moeilijk.
1: Ja, Red Zebra zou een heel goeie zijn. Hè? Dan heb ik tenminste nog een tweede Belg erin.
0: Ja,
1: en dat is dan ook dichter bij mijn West-Vlaamse roots.
0: Ja.
1: En het is gewoon een keigoed nummer.
0: Oké.
1: Can't live in a living room.
0: Vind je het goed?
1: Ja hoor, absoluut.
0: Inge, mogen we jou nog eens terugvragen?
1: Maar niet
0: volgende week, hè?
1: Maar niet volgende week. Zo van, nou, je moet misschien ook een beetje later beginnen, want ik kom vanuit het verre Gent.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt chez Lamine.
1: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
2: BNL.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Bewust niet geluisterd.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op één. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dat voor die prijs. Jumbo.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Europa.
1: Goedemiddag. BNL Nieuws.
2: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het FAGG, onderzoekt of een Nederlands spermadonor uit de regio Groningen ook kinderen heeft verwekt in België. De man heeft volgens de stichting Donorkind minstens 120 kinderen verwekt. Dat deed hij doelbewust. Het onderzoek komt er na onthullingen van het Nederlandse programma Nieuwsuur. Volgens een Nederlandse moeder zou de man ook in België 6 gezinnen hebben geholpen, maar dat is nog niet bevestigd. In de Oekraïnse regio Odessa zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij een Russische aanval. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. En in Rusland, in Belgorod, vielen 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. In Nederland biedt de overheid excuses aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt nu uit onderzoeken. Behalve de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. En Elise Mertens heeft de finale bereikt van het WTA-tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg de Tsjechische Nicola Bortunkova in 3 sets. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Het is wisselend bewolkt vandaag met nog kans op buien en tot 22 graden. Morgen ook nog kans op een spatje regen, maar ook opklaringen en opnieuw tot 22 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Where music meets meaning.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 00.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Cremona, waar de tornado een spoor van vernieling trok, zegt ze, ronduit hallucinant.
1: Si begin aglia, per farti rendere conto come siamo messi, completamente bloccata tutta la strada, pezzi di tetto in giro, pannelli in giro dappertutto, allucinante.
0: Veel gezinnen zijn ook geëvacueerd. 6 maanden na de start van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf door de blokkade van de Straat van Hormuz. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie IMO. Zowat 6000 opvarenden zitten nog altijd vast op die schepen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. De VS zeggen net het omgekeerde. Het regent vanmiddag bij 23 graden. Vanavond is er ook een onweer mogelijk. Morgen af en toe toch een opklaring bij 22 graden.
2: Dit was het BNL Nieuws.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: BNL Radio, de brug tussen pop en jazz.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Bewust niet geluisterd.

0: zijn gelukt.
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Ze woonde in een villa-wijk, haar ouders waren stinkend rijk. Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal, en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was, zij zijn vrouw.

Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Liefde en warmte. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

0: in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

drijven. Het water is warm, lekker aan onze lijven. Kijk, luister en val stil. Oh, halleluja, wat is dit?

0: goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht, bij 17 graden of meer, krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: Het dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. Een drone sloeg in op een magazijn in Milan nabij Kiev. Daar lag waarschijnlijk munitie opgeslagen, waaronder granaten, mijnen en ook drones. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Daarbij vielen minstens 2 doden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Een voormalige medewerker van het Witte Huis moet bijna 150.000 euro betalen voor illegaal gokken op toespraken van Donald Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde vals, want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus op voorhand wist wat Trump zou zeggen. Op die manier verdiende hij ruim 92.000 euro. Hij moet die winst terugbetalen en krijgt ook een boete van bijna 56.000 euro. Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een zware val in de 8e rit. Pogačar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogačar droeg sinds de eerste rit de rode leiderstrui en begon de etappe met 3 minuten en 50 seconden voorsprong op Enric Mas. Zijn opgave maakte een einde aan zijn poging om alle drie de grote rondes te winnen. Het is ook nog de vraag of Pogačar het WK haalt. Dat is al over minder dan een maand. Na een regenachtige nacht bij 17 graden of meer krijgen we een bewolkte zondag. Het blijft wel meestal droog. In het noordwesten kan wat regen vallen, temperaturen tot 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: muziek staat als een net gestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL. Oké.